0: Insider voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. Twee jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van een kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Want inwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. En het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dat is over het ANWB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Drenthe FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt bij een schietincident in het Gelderse Overasselt. Het is niet duidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat en hoe ze eraan toe zijn. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Ook over daders is nog niets bekend en wat er aan het schieten vooraf ging. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Daddy Spoons, Mr. Know-It-All op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 7:10. Het is 1 september, jazeker. En op deze dag in 1909 werd de allereerste Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Die gaat van start 1 september 1909.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Bij een bedrijf van de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken. Bij de brand zijn 2 personen gewond geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. En brandweerkazernes in Twente zijn niet overal goed voorbereid op langdurige stroomuitval. De noodstroomvoorziening is niet op orde. Onvoldoende, bij 13 van de 29 brandweerkazernes is er helemaal geen aggregaat aanwezig, zo wordt gemeld. En het Engelse bedrijf WeDrive Solar is failliet verklaard. Het bedrijf ontwikkelde en produceerde laadpalen voor elektrische auto's. Door het faillissement verliezen 33 mensen hun baan. En op de kruising van de Denneweg en de Bolendijk in Suna is gistermiddag een auto en een brommobiel met elkaar naar botsing gekomen. Daardoor belandde de brommobiel in de sloot. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Nou, vandaag wolken en zon. Een deel van de bewolking bestaat uit stapelwolken en blijft op een bui na droog. De temperatuur vandaag op deze dinsdag rond de 21 graden. Vandaag gaan we het hebben over Stedelijk Museum in Almelo. We gaan het hebben over de brandweer, want men zoekt vrijwilligers. We gaan het hebben over de Enterse dagen, die zitten eraan te komen. We gaan voetballen met Frank Kraken en meer zaken die ons raken. Dus dat is goed. Heb je zelf wat te melden, laat het even weten. Je mag even bellen 0541353536. Of gebruik gewoon die app, die 120-app. Of twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje. Alle grieven kun je kwijt. Welkom, 7:12 met de Pet Shop Boys. Dit is Always On My Mind.

1 september, vandaag op deze dag in 2011, de muziekzender TMF stopt met het uitzenden in Nederland. Afgelopen voor TMF. Toen was deze weer begonnen, toch? Nou ja, hoe dan ook. Einde verhaal 2011. Dan 2004, een school in Beslan, Noord-Ossetië in Rusland. Daar begint een terroristische gijzeling van honderden kinderen en onderwijzers. In 1995, Veronica stapt uit het publieke bestel en wordt een commerciële omroep. En treedt toe tot de Holland Media Groep samen met RTL 4 en RTL 5. Veronica commercieel, 1995, radio en televisie. Dan 1985, wielrenner Joop Zoetemelk. Die wordt op zijn 38-jarige leeftijd wereldkampioen op de weg in Gaviera del Montello in Italië. Het is de kroon op zijn 16-jarige carrière, nadat hij in 1980 ook al de Tour de France won. En op diezelfde dag in 1985, het wrak van de Titanic wordt op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. En 1983, een Sovjet gevechtsvliegtuig schiet de Koreaanse Boeing 747 neer bij het eiland Skalin. Daarbij 269 doden. 1941, alle Joden ouder dan 16 jaar moeten in het gele Duitse Rijk een Jodenster dragen. En 1939, Nazi-Duitsland valt Polen binnen bij Westerplatte. En begint, het begin van de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk, 1939. Dan even kijken, wat hebben we nog meer? 1928, de president van Albanië kroont zichzelf tot koning onder de naam Zog. En 1914, de laatste Amerikaanse trekduif, de duivin genaamd Martha, sterft in Cincinnati Zoo. En daarmee is de soort uitgestorven, 1914 op deze dag. Dan de eerste Nijmeegse Vierdaagse, die gaat van start 1909 en 1887. Emiel Berliner, die vraagt octrooi aan op de grammofoonplaat op deze dag in 1887. Nou, over grammofoonplaten gesproken. De top 40 van 1 september 1990 met de volgende binnenkomers. Gary Moore, Walking By Myself, die komt binnen op 34. Nana Ney van Viacom Dios is de binnenkomer op 33. Hey Susie van Henk Wijngaard komt binnen op 31. En Jeppa van Bezeten is de binnenkomer op nummer 29. Dan Pain for Time van Joost Michael komt binnen op 21. En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 20.

Uiteindelijk wordt het nummer 3, hè? Ja, staat 10 weken de top 40. It's on You van MC Saar en The Real McCoy. Hey, die kwam binnen op deze dag in 1990 in de top 40. Als hoogste nieuw binnenkomer op nummer 20. De klapper van de week. Dan de top 3. It Must Have Been Love van Roxette op 3. Op 2, I've Been Thinking About You van de London Beat. En op 1 blijft staan You Can Touch This van MC Hammer. De nummer 1 van 1 september 1990...

0: Twente FM. Straks gaan we het hebben over de brandweer, want men zoekt vrijwilligers voor diverse plekken in Twente. Dus misschien ben jij geïnteresseerd. Waarom niet? Stay tuned.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 19:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered.
0: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. WeDrive Solar, producent en ontwikkelaar van laadpalen uit Hengelo, is failliet verklaard. Het bedrijf gold ooit als een pionier in de laadpalensector, maar het zegt nu vanwege toegenomen concurrentie en prijsdruk onvoldoende perspectief te hebben. Door het faillissement verliezen 33 medewerkers in Hengelo hun baan. Het Hengeloze bedrijf kreeg in 2021 een extra groeispurt toen investeerder Kees Kolen miljoenen euro's in het bedrijf pompte. Maar een paar jaar later is van het groene imperium weinig meer over. De schuld bedraagt bijna 12 miljoen euro. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met de rechtstreekse trein die om het uur reed. Maar sinds eind 2024 is de directe treinverbinding geschrapt. Reizigers naar de luchthaven moeten daardoor nu overstappen in Amersfoort met een overstaptijd van enkele minuten of in Utrecht. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwerkt naar een andere stad. De gemeente wil de geplande fabriek, die zo'n 100 miljoen euro kost, graag binnenhalen. Maar vooral de stroomvoorziening vormt nog een belangrijk obstakel. New Origin zou inmiddels vanwege de problemen rond de toelevering van stroom ook naar locaties buiten Enschede kijken. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad van 21.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En Stroehoevelaken voor Hoevelaken, 6 minuten. 7 minuten doe je daarover. Wat zeg ik? 6 kilometer, 7 minuten, inderdaad. Dan de A35, Almelo-West richting Wierde-West. 5 minuten over 3 kilometer, stilstaand verkeer. En dan de laatste vertraging, die vinden we tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierde-West. 7 minuten over 4 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Geen controles op dit moment door flitsmeister.nl.

Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met Twente FM.

Officials, nieuw single, samen met Watermat, Take It Slow. Op Twente FM vandaag zon en wolken. Het blijft op een enkele bui na droog. De temperatuur deze dinsdag 21 graden.

0: Drops of Jupiter. Volgend uur gaan we het hebben over de Enterse dagen. Die zitten er aan te komen. Wat zeg ik, die start al bijna.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Nou, onder andere Lori Spee is jarig vandaag. De zangeres uit de USA Nederland is 80 geworden. Gefeliciteerd. Gloria Estefan is 69 geworden. En Ruud Gullit is 64 vandaag. Gefeliciteerd. Dan hebben we Carola Smit, de ex-zangeres van BZN. Zij wordt 63. Carlos Sainz Jr., de Formule 1-coureur, wordt 32. Bianca Ryan van het kerstplaatje is 32 geworden. En Jungkook ook jarig vandaag. Hij wordt 29, John Jungkook van BTS, de zanger. En 80 wordt Barry Gibb.

Hij is 80 geworden. De zanger van de Bee Gees, Barry Gibb. Dit was ooit solo, Shine. En dat doet hij dus vandaag. Gefeliciteerd en een mooie dag op deze 80ste.

0: Baby Rexha samen met David Guetta en I'm Good op Twente FM. Het is 7:50 geweest, dan zeg ik 7:58. En ja, we zoeken weer vrijwilligers voor de brandweer. Laat ik zo zeggen, de brandweer zoekt vrijwilligers. Ilona de Jonge, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, dat...

0: Ik zie wel heel veel gebeuren, ook in de plaats waar dus de vrijwilligers zijn. Dat meteen ook, stel dat er brand is, ook nou ja, de professionals aankomen rijden. Heeft het te maken per brand of is dat gewoon een standaard uitdruk? Of hoe gaat het precies tegenwoordig?
1: Ja, dat ligt er net aan. Dus als daar toevallig de naastgelegene eerstvolgende kazerne is, laat ik het zo zeggen. Ja, dan zijn zij de tweede tankoutspuit, zoals we dat noemen, die gewoon aankomt rijden. Okay. Dus dat is gewoon toevallig. Dus afhankelijk van waar de ligging is.
0: Ja.
1: Dat komt bij je melding gewoon de dichtstbijzijnde volgende.
0: Okay.
1: Als tweede tankautospuit. Ja.
0: Het is niet zo dat dan, zeg maar, de kazerne te weinig vrijwilligers heeft, dat daardoor, zeg maar, de professionals aankomen rijden. Dat heeft daar niks meer aan te staan.
1: Nee, wij kunnen erin eigenlijk 98-99% van de gevallen kunnen ons, al onze kazernes, al ons, zowel de vrijwilligers als de beroeps, gewoon als de melding is uitdrukken. En afhankelijk van de grootte van de melding, hè, dus de meldingsclassificatie, ja, komt er een tweede tankautospuit bij, soms de derde tankautospuit bij. En dan hebben we gewoon een volgorde systeem. De dichtstbijzijnde, die wordt dan daarbij gealarmeerd.
0: Ja.
1: Dat heeft niks te maken met of het een beroeps- of een vrijwilliger kazerne is.
0: Oké. Het heeft vaak ook uitstaan, geloof ik, of er wel of geen water in de buurt is, staan maar bij, of niet?
1: Zeker, ja, dat kan ook. Maar dan kan het ook een vrijwilliger kazerne zijn die met een tankautospuit erbij gealarmeerd wordt om van water te voorzien.
0: Ja, die zijn er gelukkig ook wat dat betreft. Is er een vaste bezetting op elke kazerne? Of heeft het te maken met de grootte van de plaats zelf?
1: Nee, alleen de beroepskazernes die hebben een vaste bezetting. En de rest van de kazernes, dus dat zijn de 25...
0: Ja, ik bedoel meer de aantallen. De aantallen, zeg maar.
1: Aantallen, nee. Varieert tussen de 20 en de 24. Afhankelijk van wat ze achter de deur hebben staan. Sommige kazernes hebben een tankautospuit en een schuimblusvoertuig. Een andere kazerne heeft een tankautospuit en een natuurbrandbestrijdingsvoertuig. En ook nog eens een hoogwerker erbij. Dus afhankelijk van het materiaal wat ze hebben staan. Naar verhouding ook aantal vrijwilligers.
0: Ja, ik zie je wel heel mooi gebracht. Je kunt docent zijn, bouwvakker, zorgprofessioneel, weet ik wat allemaal. Je kunt eigenlijk alles zijn om ook brandweerman te worden. Of vrouw.
1: Ja, dat klopt. Ja, je hebt gewoon verschillende typen mensen nodig. Want je hebt verschillende soorten incidenten waarvoor gealarmeerd worden. En van het hulpverlenen, het redden van mensen en dieren. Technische hulpverlening voor auto's, brandbestrijding. Wij denken eigenlijk dat een heleboel mensen, ik probeer ook met deze campagne te vertellen, het al in zich hebben. Alleen misschien niet helemaal weten dat het ook passend is om daarmee vrijwilliger te zijn bij de brandweer.
0: Mooi.
1: Dus die mensen hopen nu ook vooral enthousiast te krijgen en te denken, hey, misschien past het ook wel eens bij mij.
0: Ja, ik geloof dat het een dag is. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Even kijken, dat is volgende week of week erop, waar mensen zichzelf kunnen of laten testen. Of dat je kunt checken of dat wat voor je is.
1: Ja, en dat is op 17 september 's avonds. Dan willen we graag iemand die geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden uitnodigen om langs te komen. En dan ga je ook zelf ervaren wat het is. We gaan je ook dingen vertellen over wat komt er nou eigenlijk bij het zijn van brandweervrijwilliger. En ook wat ga je nou eigenlijk allemaal doen. Van het bestrijden tot een brand. Tot het daadwerkelijk jezelf in een gebouw rondlopen zonder dat je een hand voor ogen ziet. Hoe zwaar de redgereedschap is. Wat zit er eigenlijk allemaal in een tankautospuit. Om jou een goed beeld te geven wat het werk is. En wat erbij hoort kijken om vrijwilliger te zijn bij Brandweer Twente.
0: Zijn er nou specifieke plekken in Twente waar vrijwilligers nodig zijn? Of is het eigenlijk overal, Ilona?
1: Nee, dit keer werven we voor een elftal kazernes. Boekelo, De Lut, Delden, Enter, Hellendoorn, Holten, Losser, Markelo, Nijverdal, Oudmarsum en Vroomshoop. Dus woon je daarbij relatief in de buurt bij een kazerne, ja, dan nodig je van harte uit om te komen. En ook om even kenbaar te maken bij de kazerne zelf.
0: Om okay.
1: Eens langs te gaan en kennis te maken.
0: Hele goede zaak. Even kijken, en er is een website, hè? Geloof ik. Werkenbijdebrandweer.nl.
1: Nou, correct.
0: Kijk aan. Nou, duidelijk verhaal. Ik hoop op heel veel vrijwilligers, Ilona. En dan spreken we elkaar over een half jaar weer, denk ik. Toch?
1: Ja, gaan we doen. Houden we erin.
0: Oké. Okay.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Dan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat nu ongeveer 50 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Voorbij knooppunt Valburg is het oponthoud 15 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, de andere kant op, rijdt het ook langzaam. Bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. De A326 van Nijmegen naar Ravenstein, daar doe je er voorbij Bergharen zo'n 10 minuten langer over. En op de N338 van Doesburg naar Westervoort staat file bij de aansluiting met de A12. Hier is het oponthoud een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Enschede Lost Frequencies op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show, 8:10 is het inmiddels. En vandaag op deze dag werd de allereerste Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Dat gebeurde op 1 september 1909.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Olzaal is maandagavond brand uitgebroken. Bij de brandweer zijn er 2 personen gewond geraakt. Niet bij de brandweer, maar bij de brand. Ze zijn met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En het Hengelos bedrijf V-Drive Solar is failliet verklaard. Het bedrijf ontwikkelde en produceerde laadpalen voor elektrische auto's. Door het faillissement verliezen 33 medewerkers hun baan. Lees het na op 120.nl. En brandweerkazernes in Twente kunnen niet overal een tweede stroompunt vinden. Stel dat er een stroomstoring is. Met andere woorden, er zijn geen aggregaten. Bij 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente is er helemaal geen aggregaat. En dat levert wat problemen op. Ook dat verhaal op 120.nl. Er gisteren een ongeval op de Schuilenburglaan in Almelo. Een aanrijding tussen een personenauto en een busje. Voertuigen kwamen met elkaar in botsing. Er raakte wonder boven wonder, niemand gewond, ondanks dat de schade enorm was. Wolken vandaag, een enkele bui misschien en 21 graden, daar moeten we mee doen. Stedelijk Museum in Almelo wil zich beter en mooier op de kaart zetten. Straks het hele verhaal hier in de show en we gaan ook nog naar de Enterse dagen in Enter in

0: Dua Lipa en Be The One op Twente FM. Het is 1 september eigenlijk, begint dan zeg maar, de meteorologische winter. Hè? Sorry, rust er niet op de zaken vooruit lopen, maar goed. Ja, dat is altijd weer zo'n switch. Maar nou ja, we kunnen ook denken, het duurt nog tot zeg maar, pak een beetje 21 dagen dat het zomer is. Maar in het najaar denk je ook altijd meer aan musea en dat soort zaken meer. Om die te gaan bezoeken, dat is op zich natuurlijk een hele leuke zaak. En dan kun je ook naar het Stedelijk Museum in Almelo. Gerf van Hofwegen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het museum is bezig om zich beter op de kaart te zetten. Ik zie posters, publiekscampagnes. Wat is de status op dit moment?
1: Nou, de status is op dit moment inderdaad dat wij bezig zijn met een campagne om ons nadrukkelijk te profileren. Met name richting de politiek. He, want als je kijkt naar onze bezoekersaantallen, dan die stijgen de afgelopen jaren. He, we zijn voor het publiek best bekend. We doen ook veel voor het publiek. Blijkbaar zijn we in politiek Almelo niet echt goed in beeld. En dat proberen we met deze campagne een impuls te geven.
0: Ja, is dat een gevoel of is dat daadwerkelijk zo niet goed in beeld? Want je kunt het toch bijna niet voorstellen.
1: Nou, dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar toch is het zo. We zijn al jaren bezig met de gemeente om, laten we zeggen, de bibliotheek een meer impact te geven. Daarvoor heeft de gemeente het Hofkeshuis aangekocht. Waar je betere en meer tentoonstellingsruimte hebt. Of het in ieder geval kan krijgen. Waar de Grisaille ook is. Dus een topstuk voor Almelo. Wat nog een beetje op de achtergrond is. Maar wat heel veel vertelt over de geschiedenis van Almelo. Maar de gemeente is alleen maar bezig met de mogelijkheden om dat gebouw als museum in te richten, te verkleinen. En is niet bereid om daar geld aan te besteden, omdat men het belang niet ziet. En daardoor is deze campagne echt noodzakelijk om dat belang boven tafel te krijgen.
0: Ja, ja. Wordt er wel eens gesproken met de politici dat het belang gewoon zeg maar, weg is, of dat men dat niet ziet of zo? Want ik vind het ik kan het bijna niet voorstellen, maar het is blijkbaar zo. Weet je, het is een rare zaak eigenlijk.
1: Nou ja, het is vervelend, want er zijn heel veel vrijwilligers en heel veel donateurs van het museum die al jaren een beeld voor ogen hebben dat we naar het Hofkeshuis gaan. En sinds september vorig jaar is de gemeente daarvan aan het weglopen.
0: Ja. Is er al reactie geweest? Want de campagne is afgelopen week geloof ik begonnen om de zaak duidelijker te maken.
1: Ik heb nog geen reactie van politici gehoord. Ik zie wel dat er wat beweging is. Er zijn wat politieke partijen die informatie aan ons vragen. En die krijgen ze natuurlijk ook. Dus wat dat betreft zit er wat beweging. Het is zo dat vandaag, als het goed is, het college over een brief die wij aan het gemeentebestuur hebben gestuurd spreken om hun positie nog maar eens duidelijker te maken.
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat daar vandaag binnen het college over gesproken wordt en dat we morgen, uiterlijk donderdag, daar uitsluitsel over krijgen. Nou, misschien biedt dat openingen. Ik hoop dat. Want dat zou betekenen dat de motivatie die er is, en dat kun je wel zien uit de campagne, om het Stedelijk Museum Almelo echt op de kaart te houden zoals het nu is, en eigenlijk nog beter op de kaart te krijgen, dat die energie boven tafel blijft.
0: Ja, we spreken ook over een ambities in een stuk op 120.nl. Welke ambities zijn het eigenlijk? Want wat doet het Stedelijk Museum voor de rest van Twente uitgelegd?
1: Nou, we organiseren twee keer op een jaar een tentoonstelling met een bijzonder onderwerp. Hè. Bijvoorbeeld op dit moment hebben we een tentoonstelling over hoeden. Hè, dameshoeden wel te verstaan. En dat heeft daardoor kun je publiek aantrekken. Als je het achterland van Almelo bekijkt, dat zit vol met mensen die gepensioneerd zijn en daar hun vakantie beleven. Nou, als je die naar de stad wil trekken, zul je een museum moeten hebben wat een aantrekkelijk aanbod heeft. Iets vertelt over de stad, dat doen we. Mm-hmm. Over de geschiedenis van de stad, over de prominente figuren van de stad, want die zijn er ook, hè?
2: Zeker.
1: Maar ook iets bijzonders. Hè. Daarvoor hadden we een tentoonstelling over vogels in de kunst. En dat zijn allemaal grappige dingen, maar ook interessante dingen om te kijken. En dat trekt behoorlijk wat publiek.
2: Goed zo. En dat moeten we blijven doen natuurlijk in Almelo. Ja. Heel belangrijk. Ik ben benieuwd wat eruit komt, Volvegen. Wanneer gaan we signalen krijgen, denk je?
1: Ik hoop deze week.
2: Goed zo. Dan kan de vlag uit.
1: Ja, ik hoop het, want dat zou mooi zijn.
2: Goed zo. Nou, we blijven het volgen. Het Stedelijk Museum in Almelo. Gerrit Volvegen, dankjewel. Dank je wel.

0: Eros Ramazzotto, wat zeg ik? Eros Ramazzotti en Pio Bella Cosa. Ja, het is een pizza, hè. Pizza Bella Cosa. Goed zo. Straks gaan we het hebben over de Enterse dagen. Deze week staat Enter helemaal op de kop. Eigenlijk wordt er niks anders gedaan dan alleen maar feest vieren. Details straks hier in de show. En we gaan ook naar Frank Kraken, want Frank Kraken gaat met zijn voetbalteam ATC 65 de KNVB-beker doen. Dat was spannend. Eerst een streeknieuws.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van het Streeknieuws.
5: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
5: Ronald.
6: Een dode en 2 gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat, dat is duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten.
5: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. WeDrive Solar, producent en ontwikkelaar van laadpalen uit Hengelo, is failliet verklaard. Het bedrijf is al pionier in de laadpalensector, maar het zegt nu vanwege toegenomen concurrentie en prijsdruk onvoldoende perspectief te hebben. Door het faillissement verliezen 3 in Hengelo hun baan. Het Hengeloze bedrijf kreeg in 2021 een extra groeispurt toen investeerder Kees Kolen miljoenen in het bedrijf pompte. Maar een paar jaar later is van Groene Imperium weinig meer over. De schuld bedraagt bijna 12 miljoen euro. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met de rechtstreekse trein die om het uur reed. Maar sinds eind 2024 is de directe treinverbinding geschrapt. Reizigers naar de luchthaven moeten daardoor nu overstappen in Amersfoort, met een overstaptijd van enkele minuten, of in Utrecht. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. De gemeente wil de geplande fabriek, die zo'n 100 miljoen euro kost, graag binnenhalen. Maar vooral de stroomvoorziening vormt nog een belangrijk obstakel. New Origin zou inmiddels vanwege de problemen rond de toelevering van stroom ook naar locaties buiten Enschede kijken. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
5: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Andersom richting het westen. Dat is bij Hoevelaken 7 minuten langzaam rijdend verkeer. Dan de A35. Dat is Almelo-West richting Wierdewest. 4 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N35 tussen Nijvelde-Oost en Wieren. 5 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En dan nog de N743. Dat is tussen Molenkamp en Zenderen. Het traject heet dan eigenlijk Hengelo-Almelo. Had er even rekening mee, daar wordt een vertraging gemeld van 4 minuten. En op de Broekernering, Geffertsingel tussen de Broekernering en de Haaksbergstraat, ook vertraging op het moment 5 minuten. Oké. En controle wordt er gemeld op de A1 bij Enter, de N347. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Haal dus flitsmeister.nl.

0: Flair, dat is weer studentico's, maar wel leuk. Dat ding dat heet er Door het Oog van de Nacht hier op Twente FM, 9:10. Mocht je door de Enter rijden, denk je van wat is er aan de hand? De Enters zijn aangekomen eraan en dat is gigantisch. We hebben het er van de week al over gehad in het regenpeil op Den Televisie. Kun je trouwens nakijken op 120.nl. En Matthijs Pluimers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: De spanning stijgt.
1: Je valt even weg.
0: Nou, de spanning stijgt. Ja, ik val wel vaker weg. De spanning stijgt.
1: De spanning stijgt, zeker. Ja. Het is bijna zover.
0: Ja, bijna zover. Eindelijk. Ja, want eens in de 4 jaar was het geloof ik, doen jullie de Enterse dagen. Hè? Dat is niet elk jaar, dat heb je ook heel goed uitgelegd, want het is bijna niet te doen. Want ik geloof dat heel Enter al bijna versierd is, hè?
1: Ja, de buurten die zijn al volop bezig. En heel veel buurten die hangen al vol. Maar ik verwacht nog wel het laatste weekend dat het wel een beetje explodeert.
0: Ja, maar er zitten bouwwerken tussen. Dat is niet te geloven.
1: Nee, dus wel is menig boog is opgezet, ja.
0: Ja, of tenten, of weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, het is... Ja, kijk, elke buurt heeft zijn eigen buurtent. En ja, die gaat wel mee in het thema. Dus,
0: ja, wat was het thema dit jaar? Wat het thema was?
1: Dus, en daar, het thema is feest rond de wereld. En daar kan iedereen zijn eigen draai aan geven.
0: Oké, ja.
1: Dus
0: ja,
1: we hebben Chinees nieuwjaar, we hebben Vierde Vrijheid. We hebben Mexicaanse feesten. Ze doen de feesten in de jungle, nou, noem het maar op.
0: Ja, en komen natuurlijk ook steeds meer buurten bij in Enter.
1: Ja, dat klopt. We hebben er weer een paar bij. Ja. We zitten nu op uit mijn hoofd 71.
0: Zo, kijk eens aan. Maar ook de meeste die komen uit Enter zelf, dus die zijn wel met de paplepel ingegoten natuurlijk, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus ah,
1: je ziet het in de nieuwe buurten, dus de berg was water ook. Daar zie je toch wel dat daar ook wel mensen van buitenaf komen wonen. Maar die doen allemaal wel goed mee en die vinden het wel fantastisch om een keer mee te maken.
0: Ja, heel belangrijk om mee te doen in Enter, lijkt me zo, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: Het is een stukje saamhorigheid en verbroedering die... In deze tijden is dat volgens mij brood nodig.
0: Dat lijkt me wel, zeker weten. Volgende week is het, dat is dan zeg maar de hele week bijna, hè?
1: Ja, eigenlijk is het wel de hele week. Want maandag begint de jury, die gaat rond. Smiddags en 's avonds. En dan is dinsdag de opening. En dan branden los.
0: Ja, en dan wanneer wordt bekendgemaakt welke buurt het mooiste stukje heeft gedaan?
1: Op zaterdagmiddag hebben wij altijd de prijsuitreiking in de tent.
0: Okay.
1: Dus na de optocht. En dan wordt alles op een bul geveegd. En dan, dan komt er 1 superbuurt.
0: De superbuurt, ja. Maar doet elke buurt ook mee met de optocht dan? Hoe zit dat?
1: Nou, we hebben nu 26 opgaven. Dus dat is wel redelijk veel.
0: Ja, je kunt ook niet hebben dat elke buur meedoet. Want er staat er niemand meer te kijken natuurlijk. Dat moet je ook niet hebben.
1: Nee,
0: dat kan natuurlijk ook niet. Wat gaat er ongeveer volgende week allemaal gebeuren, Matthijs? Want het is de hele week feest in Enter. Er komt natuurlijk een tent te staan. Alles erop en eraan.
1: Ja, wij hebben eigenlijk voor ieder wat wils. Dus wij hebben dinsdag hebben we de opening. En woensdagochtend is er kinderochtend voor de groepen 3 tot en met 6 aan mijn hoofd. En dan woensdag. Woensdagavond is er weer een tent. Donderdagochtend heb je weer de groepen 7 en 8. Het kan zijn dat ik jullie verwissel. Die doen ook weer een spelochtend. Donderdagmiddag heb je de seniorenmiddag.
0: Ook een belangrijk, ja. Zeker.
1: Ja, het welbekende tv-programma, maar dan met een Enterse twist. Wat is een nieuw uitprobeersel voor ons, maar ik denk dat het grandioos wordt. En dan hebben we vrijdagochtend theater voor de jongsten van de basisschool. En vrijdagmiddag een drijfuurtje. En vrijdagavond hebben wij de derde helft in de tent staan. En dan zaterdag de optocht. met de uitreiking en dan s'avonds de Paloma's met een ABBA tribute band.
0: Altijd goed, ABBA. Altijd goud. Ja. Zeker weten. Maar goed, dat is volgende week. In ieder geval, deze week wordt er nog hard gewerkt, denk ik, aan de versiering. Het ziet er nogmaals prachtig. Ga er als jury maar aanstaan om dat allemaal te beoordelen, Matthijs.
1: Ja, dat is zeker een opgave voor de jury die volledig buiten het enten komt trouwens. Dus er is geen belangenverstrengeling, gelukkig.
0: Kijk, ja.
1: Maar ja, die gaan wel oordelen op originaliteit en
0: nou, we gaan het.
1: Hoe volledig is het? Nou, daar gaan ze op beoordelen.
0: We gaan het volgen. Volgende week hebben we ook nog even contact, Matthijs. Ik wens jullie vast succes met de voorbereidingen van het hele gebeuren. En ook wens de jury ook maar succes, Matthijs, met die klus.
1: Dat gaan we doen.

0: 14 in The Man I Need op Twente FM. En ja, het gaat gebeuren. Bekerwedstrijden voor ATC 65. Frank Kraken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, de spanning stijgt, heb ik begrepen.
1: Ja, god, we vinden het gewoon hartstikke... We zijn trots dat we het mogen spelen, zo'n wedstrijd. En we zijn blij dat het bijna zover is. Lange zomer, relatief laat opgestart met de trainingen. Omdat de competitie nog heel ver weg is. Maar de bekerwedstrijden die staan nu gepland. Ja, dit is een mooi toetje. Wat een overblijfsel is van het succes wat we vorig seizoen hebben behaald. Door tot de halve finale door te dringen van de districtsbeker. En daarom mogen we nu in de grote KNVB-beker spelen. Ja. Tegen DVS uit Ermelo.
0: Ja, ja, ja, dat zijn tegenstanders, hè?
1: Ja, dat zijn semi-profs. Ja, ja, ik heb het lijstje met spelers doorgekregen. Dan praat je over jongens als Stef Nijland, die bij PSV en bij Groningen heeft gespeeld, die daar nu in de selectie zit. En Rick Dekker, ex-PEC en de Graafschap. Ja, dat is een niveau waar wij niet gewend zijn te spelen. Derde divisie, wij spelen tweede klasse, dus dat is echt drie klassen hoger. Vorig seizoen is DVS tweede geworden, achter Roda Raalte. Dus ook nog eens een keer een hele goede derde klasse. Maar goed, wij hebben ook een mooie selectie.

0: staan, waar dan een bal op ligt. Dat als die bal uitgaat, dat de spelers dan de bal van het pionnetje
1: kunnen. Oh ja, ja, ja. Dan gaat het spel wat sneller.
0: Ja, precies.
1: Geen ballen jongens meer.
0: Ik heb ze duidelijk gemaakt dat als bij ons een bal over de omheining of de bosjes gaat en in de sloot ligt, dat de spelers hem zelf moeten ophalen. En daar gaan we niks aan veranderen.
1: Gewoon met de hark, hè?
0: Ja, zo is dat. Ja, ja, ja. Dat is de charme van het amateurvoetbal. Dat geeft al aan dat zij leven in een andere wereld. Dat zijn echte semi-profs, die jongens die worden betaald. En dat is ook allemaal goed. Wij vinden het mooi dat we tegen zo'n club mogen spelen. En we hebben niks te verliezen, hè? Dus zo moet je het ook maar zien. We gaan er gewoon lekker vrijuit voetballend in.
1: Hey, maar nou zeg je wat, hè? Over een bal, hè? Ik schiet me zo in één keer te binnen. Moeten die ballen, hè? Want zijn die allemaal hetzelfde wel? Ik bedoel, heeft elke club zijn eigen bal? Of hoe staat het bij de amateurs?
0: Nou, wij spelen gewoon met een Derby Star die je ook in de Eredivisie ziet. Dat is de bal die door onze kledingleverancier gevoerd wordt. Dus dat is voor ons makkelijk. Maar er zijn elders ook wel andere ballen in gebruik. Het is niet zo dat wij in één keer een hele afwijkende bal hebben die we uit ver weg Istan halen om de tegenstander te verrassen. Misschien een bal in een rugbyvorm of zo. Dat kan
1: ook. Ja. Dat zullen we meemaken. Nou.
0: Ja. Nee, het zijn gewoon bekende ballen. Dus daar is niks mee aan de hand. Er zitten geen chips in, zoals op
1: Ik bedenk me zo, misschien moet het toch een bepaalde diameter hebben? Of moet het ergens tussen zitten qua diameter? Ik heb geen idee of over hardheid, de druk goed is opgevoerd op die bal.
0: Ja, daar voldoen ze wel aan. Daar zijn normen voor. En kijk, Derby Star is ook de leverancier van de bal in het betaalde voetbal.
1: Dus
0: je hebt dat goed voor elkaar.
1: Voor het DVC of DVS, wat is het? DVS, de Ermelo begint te zeuren. Dat moet je niet hebben natuurlijk, Frank.
0: Nou, ze mogen wel een beetje zeuren, hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Hoe harder zij gaan zeuren, hoe gunstiger de stand voor ons is op dat moment, denk ik.
1: Hey, maar super gaaf natuurlijk morgen, laten we wel wezen. Maar daar moet natuurlijk meer in zitten, toch? Voor ATC.
0: Nou, we moeten dit rondje zien te overleven. Dat wordt al een kunst op zich. Dan moeten we nog een voorronde door. Dan moet je ook een beetje geluk hebben met de loting. En dan stromen de profs in. En dan kun je dus loten tegen de grote clubs. Zoals Winterswijk 1 of 2 jaar geleden ook heeft gehad. Hè. Die mochten thuis tegen Heracles. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dan heb je een volle bak. En dan is het om het echie. Nu is het nog semi. Ja. Het is een mooie start. We hebben goede generalen gehad. Afgelopen zondag hebben we tegen DSVD uit Deurningen gespeeld. Die spelen eerste klasse, 1 klasse hoger dan wij. Dat is 2-2 geworden. Dus was een mooie gelijkopgaande wedstrijd. En wij doen het in het algemeen tegen goed voetballende ploegen. Doen wij het beter. Dan kunnen we zelf ook meevoetballen. Ja. We hebben wat minder van die beukers en van die hoge grasmodder voetballers in de selectie. Dus we hopen dat we een tijdje mee kunnen, lang de nul houden, dat het een wedstrijd blijft. En dan zeggen ze zo mooi, de bal is rond, hè?
1: De bal is rond, zo is dat. Hoe laat begint het allemaal morgenavond, Frank?
0: Morgenavond, 8:00, Sportpark Spark Slangenbeek in Hengelo. Dan gaan we knallen.
1: Goed zo, we zijn benieuwd. En we hopen als Twente daar op het beste, dus dat moet goed komen, toch? Duimen.
0: Daar gaan we voor.
1: Mooi zo.
0: Ja, dankjewel.

0: Killer Lefty en Boston hier op Twente FM. Straks zes op reis, zes plaatsen zonder praten. En we zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Tukkerstocht. Gilbert gaan we straks bellen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twente. Cultuur.
5: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Dan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANWB-nieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn inmiddels over de piek van de spits heen. Er staan vooral nog wat korte dagelijkse files in het oosten van het land. Zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Daar

0: En ook staat er file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Willy, nou, die laatste is het even geworden in 6 op rij. Ze kwamen weer binnen, alle snoepjes en de rest verspreiden we over de dagen, beste mensen. Wat binnenkomt via de 120-app of 20fm.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. De BB-band Stella Willy, daarvoor Johnny Ace, Jazz, Boston, Kim Wild, Robert Miles. Wat ook Denise Williams, volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg. Woensdagochtend, laat het vast weten via de 120-app, 20fm.nl, wat we kunnen draaien morgen in 6 op rij. Nou, mocht je je vervelen, dan hebben we nog iets. Want de Tukkerstocht, die zoeken mensen, laat ik zo zeggen. De mensen van de Tukkerstocht zoeken vrijwilligers. Gilbert Leemhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Inderdaad, binnen de Tukkerstocht zijn we inderdaad ook op zoek naar nog allerlei extra krachten die ons kunnen voorthelpen. En dat kan en dat mag natuurlijk ook zo'n stille Willy zijn van het. Die onaangekondigd je elke keer een bezoek brengt en laten we zeggen, ja, dan je een verrassing geeft. Zo'n stille Willy kunnen wij ook heel goed gebruiken, die zich wil inzetten op allerlei fronten. Het mag ook een minder stille Willy zijn die zegt van ik ben wat meer capabel in social media, leuke berichtjes bedenken om de Tukkerstocht nog meer op de kaart te zetten op social media gebied.
0: Ja.
1: Misschien is er, laten we zeggen, een geniaal iemand die zegt van ik weet alle mooie plekjes hier ook in de omgeving van gemeente Tubbergen en Dinkeland te vinden. Daar kan ik de schitterendste routes uitzetten. Elke keer hebben we weer een andere route. Ja, dat vraagt gewoon veel creativiteit en ook het uitzetten, het fysiek uitzetten van de routes. Daar kunnen we nog wel hulp bij gebruiken.
0: Ja. Kortom, jullie zoeken heel veel vrijwilligers. Daar komt het duidelijk op neer.
1: Van handige aanpakkers tot bestuurskundigen die ook langs zijn van, ik wil eens meer denken over de toekomst van het evenement en hoe kunnen we dat ook naar de toekomst toe nog jarenlang garanderen. Iedereen is welkom.
0: Ja, eigenlijk is dit hele jaar door. Want die routes moeten inderdaad uitgezet worden. Want het is meestal in het voorjaar toch, de Tukkerstocht?
1: Ja. In april, dan hebben wij altijd onze jaarlijkse Tukkerstocht.
0: Oké, en dan moeten die routes weer uitgezet worden. Alles erop en eraan, dat is duidelijk verhaal natuurlijk.
1: En daarvoor krijg je natuurlijk de vergunning aanvragen. Alles er rondomheen regelen. Dat vergt veel tijd en energie en vele handen maken licht werk.
0: Goed zo. We gaan toch geen ander aanspreekpunt krijgen, Gilbert? Hè? Je gaat toch je plekje niet weggeven? Nee. Want ik spreek jou geloof ik 12 jaar in deze show voor de Tukkerstocht.
1: Ja, daarom ook dus. En wat goed is, moet je goed laten, hè?
0: Ja. Vind ik ook. Hartstikke goed. Mensen kunnen zich melden. Hoe gaat het precies? Is dat per omgaande of moet je sollicitatiegesprek? Gaat het allemaal heel moeilijk worden?
1: Nee. Wij zijn heel makkelijk, heel laagdrempelig. Even een contact zoeken met ons. En dan kunnen we kijken van wat iedereen welke invulling kan geven.
0: Ja.
1: En dan kan gewoon even een mailtje naar ons. info@tukkerstocht.nl.
0: info@tukkerstocht.nl. Goed zo. Dus mocht je denken van ik ben goed op social media, ik kan goed routes uitzetten of ik ben al wel een bestuurlijke kanjer. Inderdaad, wat het aanvragen van vergunningen wordt tegenwoordig, wordt die goed van Gilbert?
1: Nee, dat is elk jaar weer een grote uitdaging. Maar ik moet zeggen, langzaam, ook met de gemeente Tubbergen erbij, staan we daar een heel goed pakket met elkaar. Krijgen we een goede medewerking mee. We zeggen altijd van alles mag. Je mag met het project en met het evenement in de krant, maar niet met een zwarte rand. Dus veiligheid boven alles.
0: Wat een kreet, ja. Dat is een goeie. Ja. Laten we dat vooral zo houden. info@tukkerstocht.nl. Met die S, hè? Toch? Tukkerstocht.
1: Ja, met de S ertussen. Met de S ertussenin.
0: Goed zo, Gilbert Leemhuis. Dankjewel.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
4: Dag Ronald.
5: De Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan het in te leveren, meldt RTL Nieuws. Vanaf 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. En na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders.
4: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. WeDrive Solar, producent en ontwikkelaar van laadpalen uit Hengelo, is failliet verklaard. Het bedrijf gold ooit als een pionier in de laadpalensector, maar het zegt nu vanwege toegenomen concurrentie en prijsdruk onvoldoende perspectief te hebben. Door het faillissement verliezen 33 medewerkers in Hengelo hun baan. Het Hengeloze bedrijf kreeg in 2021 een extra groeispurt toen investeerder Kees Kolen miljoenen euro's in het bedrijf pompte. Maar een paar jaar later is van het groene imperium weinig meer over. De schuld bedraagt bijna 12 miljoen euro. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met de rechtstreekse trein die om het uur reed. Maar sinds eind 2024 is de directe treinverbinding geschrapt. Reizigers naar de luchthaven moeten daardoor nu overstappen in Amersfoort met een overstaptijd van enkele minuten of in Utrecht. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwerkt naar een andere stad. De gemeente wil de geplande fabriek, die zo'n 100 miljoen euro kost, graag binnenhalen. Maar vooral de stroomvoorziening vormt nog een belangrijk obstakel. New Origin zou inmiddels vanwege de problemen rond de toelevering van stroom ook naar locaties buiten Enschede kijken. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
4: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest valt het allemaal mee. Geen vertraging op dit moment. Wel een aantal controles. Snelheidscontroles op de A1. Onder andere bij 38.8. Dat is tussen Amersfoort en Baarn. Als je die kant op gaat, hou daar even rekening mee. En wat dichter bij de deur, onder andere ook op de N347 bij Ente, daar staan ze te controleren. En op de Vondenweg in Ente, op dezelfde plek is werk niet, maar ogen en oren open, komt het allemaal goed. Dat meldt flitsmeister.nl hier op Twente FM.

Texas op Twente FM. Vandaag af en toe zon. Een bui is mogelijk. En de temperatuur rond de 21 graden vandaag hier in Twente. Het is 12 of half 10, bijna kwart voor 10 zeggen we dan. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. En dat doen we aan de hand van Ton van Dranen. En die wijst ons op het volgende feitje uit 1973, 1 september. Want Paul en Linda McCartney en Danny Lane die zijn begonnen in de RSC-studio's in Lagos in Nigeria aan de opname van Band on a Run. Deze opnamen die zullen 3 weken gaan duren. De mixage wordt later door Paul McCartney in de AMI-studio aan de Abbey Road in Londen gedaan. Band on a Run van The Wings ligt op 5 december 1975, wat zeg ik, 5 december 1973 in de platenwinkel. En naast de titelsong staan op het album Jet, Bluebird, Mrs. Vanderbilt, Let Me Roll It In, No Words, Lean Wheels, Picasso's Last Word en 1985. Nou, dat dus. Hij komt op 2 februari 1974 binnen in de Nederlandse LP van 50 en Band on a Run van The Wings bereikt de 5e plaats, werd ook later op single uitgebracht. Op deze dag begonnen de opname 1 september 1973 in de RSC Studios in Lagos.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en

0: veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijn.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanwege de veiligheid mag niemand over Asselt meer in, melden Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht, zijn al een paar mensen opgepakt. Er zouden nog verdachten in een maisveld zitten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed had gedaan. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlak bij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Miracle met Virtual Insanity begon deze aflevering van Uitzendkracht op Twente FM. Goedemorgen. Vandaag dinsdag. Het is 1 september. Nieuwe maand. Met daarin de erg van rillen. Of de erg van regen. Wat jij wilt. Hoe dan ook. De Uitzendkracht is er ook. De hele maand september door natuurlijk. Met heerlijke hits en informatie uit de regio. Blijf er dus lekker bij. Ik ben er tot 1 uur.

Angel Face, Oscar en de Wolf. En de vorige muziek van Nelly Furtado van een tijdje geleden. Powerless, sorry. Het weer van vandaag ziet er in ieder geval een stukje beter uit dan gisteren. Gisteren hier daar een enkele onweersklap, een onweersbui. Nou, dat zit voorlopig even in de ijskast. Vandaag zon en wolken die elkaar afwisselen. En dat bij een middagtemperatuur van een graad of...

0: 100 25 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. WeDrive Solar, producent en ontwikkelaar van laadpalen uit Hengelo, is failliet verklaard. Het bedrijf gold ooit als een pionier in de laadpalensector, maar het zegt nu vanwege toegenomen concurrentie en prijsdruk onvoldoende perspectief te hebben. Door het faillissement verliezen 33 medewerkers in Hengelo hun baan. Het Hengeloze bedrijf kreeg in 2021 een extra groeispurt toen investeerder Kees Kolen miljoenen euro's in het bedrijf pompte. Maar een paar jaar later is van het groene imperium weinig meer over. De schuld bedraagt bijna 12 miljoen euro. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met de rechtstreekse trein die om het uur reed. Maar sinds eind 2024 is de directe treinverbinding geschrapt. Reizigers naar de luchthaven moeten daardoor nu overstappen in Amersfoort, met een overstaptijd van enkele minuten, of in Utrecht. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. De gemeente wil de geplande fabriek, die zo'n 100 miljoen euro kost, graag binnenhalen. Maar vooral de stroomvoorziening vormt nog een belangrijk obstakel. New Origin zou inmiddels vanwege de problemen rond de toelevering van stroom ook naar locaties buiten Enschede kijken. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
6: Dit is er van de hart van de ANWB. 2 kilometer file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Desmond Archer, The Sleeping Satellites. En Rondé hoorde je ervoor met Undecided, even uit streeknieuws hier op Twente FM. Zaterdag 12 september, volgende week, dan is het Open Monumentendag. En ook in Vierde zijn verschillende bijzondere monumenten te bezoeken. Zo kun je bijvoorbeeld gaan kijken bij het pomgebouw van Vitens. Dat is aan de Nijverdalse straat. Dit is normaliter gesloten voor het publiek. Wethouder Kortenhoeven, die opent namens de gemeente.

Lekkerheid van Another en Talk to You. Daarvoor de Groxiedakker met Ronnie Flex. En gaan we weg op Twente FM. We gaan heel even weg voor het nieuws van 11 uur. We zijn zo weer terug.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Deneken.

0: Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANWB-nieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente.

was al in de jaren 80 een hit en het ging over 1999. Prince hoorde je aan het begin van het tweede gedeelte. Dit is de uitzendkracht op Twente FM. Vandaag is het dinsdag 1 september. Lekker ritsen en rondeweg. En natuurlijk ook informatie uit de regio.

Ace of Base met Don't Turn Around. Op vrijdag 11 september volgende week dan openen bedrijven op het Bedrijvenpark Twente in Almelo hun deuren. Dan wordt namelijk de Rotary Night Walk gehouden. Deelnemers die wandelen dan een bijzondere route van 5 kilometer dwars door bedrijven die normaliter niet toegankelijk zijn voor het publiek. De opbrengst van deze avond gaat naar de Stichting Wensambulance Oost-Nederland. Deelname kan tussen 6:30 en 9:00. Onderweg zorgen muziekverenigingen, koren, dansgroepen en andere artiesten voor sfeervolle optredens. Meer informatie over deze avond is te vinden op nightwalkwierden.nl.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. WeDrive Solar, producent en ontwikkelaar van laadpalen uit Hengelo, is failliet verklaard. Het bedrijf gold ooit als een pionier in de laadpalensector, maar het zegt nu vanwege toegenomen concurrentie en prijsdruk onvoldoende perspectief te hebben. Door het faillissement verliezen 33 medewerkers in Hengelo hun baan. Het Hengeloze bedrijf kreeg in 2021 een extra groeispurt toen investeerder Kees Kolen miljoenen euro's in het bedrijf pompte. Maar een paar jaar later is van het groene imperium weinig meer over. De schuld bedraagt bijna 12 miljoen euro. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met de rechtstreekse trein die om het uur reed. Maar sinds eind 2024 is de directe treinverbinding geschrapt. Reizigers naar de luchthaven moeten daardoor nu overstappen in Amersfoort, met een overstaptijd van enkele minuten, of in Utrecht. En Enschede wil voorkomen dat chipbedrijf New Origin uitwijkt naar een andere stad. De gemeente wil de geplande fabriek, die zo'n 100 miljoen euro kost, graag binnenhalen. Maar vooral de stroomvoorziening vormt nog een belangrijk obstakel. New Origin zou inmiddels vanwege de problemen rond de toelevering van stroom ook naar locaties buiten Enschede kijken. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
4: Dit is even de hart van de ANWB. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Zo is hij, van Olivia Dean. Van live muziek en verrassende theater tot interactieve kunst. Dat staat er op het programma tijdens de vierde editie van Het Hart van Zuid. Het festival is helemaal compleet. Zaterdag aanstaande dan ontdekken iedereen die komt kijken bij Broedplaats Oost. Een veelzijdig programma rond het thema De Wereld van Morgen. De toegang is helemaal gratis. Als je erbij wilt zijn, het is gelegen aan S. Rijn 53 in Hengelo.

Hij is helemaal hot. Bruno Mars, sorry, met All My Soul. Aanstaande zaterdag dan verandert de markt in Hengelo van 2:30 tot 4:00 in een bruisende dansvloer. Dat is tijdens Dans op de Markt. Bezoekers kunnen gratis meedoen aan workshops en genieten van demonstraties van verschillende dansstijlen. Je bent dus van harte welkom aanstaande zaterdag op de markt in Hengelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.

0: www.sint-anthonius.nl/luister.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 2 agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider

0: Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Haakon de eed af voor het Noorse parlement, maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANWB-nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens, door de controles een kwartier vertraging. En 10 minuten op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Knoopend Hogeveen en de wijk 3 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM.

lekker vrolijke zit aan het begin van het derde gedeelte. En jouw dinsdagmiddag en misschien ook wel jouw lunch. Als je lekker aan tafel gaat, eet smakelijk. Ik zit tegenwoordig aan het fruit. Een beetje overgehouden van de vakantie. Elke ochtend tijdens het ontbijt lekker fruit. En dan zet ik een beetje door naar de lunch toe. De stoelgang is daarentegen behoorlijk op gang gekomen, kan ik je eerder vertellen. Niet interessant.

Getting Ziggy With It en Will Smith. Volgende week, vrijdag, dan is het de 11 september. Tussen 1 en 4 uur vindt dan bij Stichting Man Veilig Vooruit plaats. En dat is in Lossig. Zou eigenlijk in eerder dit jaar plaatsvinden, maar het kon toen niet doorgaan vanwege de enorme hitte. Het is een informatiemarkt. Daarin geven organisaties advies over valpreventie, digitale veiligheid, brandveiligheid en personenalarmering. En je kunt ook bijvoorbeeld een driewielig uitproberen. Misschien is het wel iets voor jou. Nou, als je erbij wilt zijn, dan ben je van harte welkom volgende week vrijdag 11 september tussen 1 en 4 uur bij Stichting Man aan het Nielandspad in

0: alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de directe Schiphol-trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met een rechtstreekse trein die om het uur reed. Een Chinees-Indisch restaurant in Holte is tijdelijk gesloten omdat de vergunning niet op orde was. Dat meldt de gemeente Rijsselholte. Het gaat om restaurant De Lange Muur aan de Deventerweg in Holte. De gemeente benadrukt dat er niets mis was met de hygiëne in het restaurant. En Younes Taha heeft zijn contract met FC Twente met 3 jaar verlengd. De middenvelder had een aflopend contract, maar hij blijft dus bij de Enschedese club. De middenvelder zei eerder al dat hij graag bij Twente wilde blijven. En na meerdere gesprekken is dat dus ook gelukt. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A12 aan de grens. 3 kilometer vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

La la la. Is hij de tekst kwijt? Michael Bublé met Everything. Op zondag 13 september, dat is volgende week, dan houdt de natuurbegraafplaats Landgoed Christina Lust voor de vierde keer de Inspiratiedag. Iedereen kan dan ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van afscheid, rouw en natuurbegraven. Als je bij wilt zijn, dan ben je van harte welkom op deze zondag van 13 september. Het is helemaal gratis te bezoeken en vindt plaats tussen 12 en 4 uur.

Bruce Springsteen, Happy Jaren 80. De grootste commerciële hit van hem, denk ik zo wel. Maar I'm on fire, zit ook dichtbij. Hè? Dit was met Dancing in the Dark. Dat was hem voor vandaag, 1 september 1979. Op die dag had Julio Iglesias een nummer 1 succes. Met Que Menudo bleef hij maar liefst 5 weken lang op nummer 1 staan. En het is op de dag van vandaag, precies 50 jaar geleden, dat de collega's van Omroep Brabant in de lucht kwamen. In 1976 dus al. De regionale zender begon als een experiment, maar groeide uit tot een groot succes.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werk

0: We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn TBS-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 5 minuten extra reistijd. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Jackie Graham en Breaking Away bij Twente FM. Hey, goedemiddag, 1 september. We zijn dus officieel begonnen aan de laatste 4 maanden van 2026. Ja, besef je dat even? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een gevaarlijk moment. Want vanaf nu gaat het natuurlijk ineens veel harder. En voor je het weet vraagt iemand wat je met kerst doet. Ik liep gisterenmiddag eventjes bij de Intratuin. En daar was een hele afdeling afgezet en de kerst werd al helemaal weer opgebouwd. Dus daar kon je al een beetje doorheen struinen. Ja, ik persoonlijk word er heel vrolijk van. Maar er zijn ook sommige mensen die zich nog druk lopen te maken dat er nu alweer pepernoten in de schappen liggen. Voor die mensen, sla alsjeblieft de Intratuin of wat van tuincentrum voorlopig even over totdat je klaar bent voor de kerst. Ja, goed, laten we eerst deze dinsdag maar eens even doorkomen.

Zeg Bobby Brown en Two Can't Play That Game. Hey, ik kwam vanochtend nog wat tegen. En ik moet eerlijk gezegd, moet ik wel even zeggen dat ik wel even twee keer moest lezen. Want Hengelo krijgt namelijk een wereldprimeur van ABBA. Niet ABBA zelf trouwens, voordat je nu onmiddellijk in de auto springt richting Hengelo om kaartjes te gaan kopen. Maar op 1 oktober begint ABBA Gold, daar de Europese tournee. Tijdens de show spelen ze 3 gloednieuwe nummers die geschreven zijn door de ABBA-mannen Björn en Benny. En die nummers zijn dan voor het eerst live te horen. Dus van alle plekken waar dat had kunnen gebeuren, ja, doen we dat gewoon even in Hengelo. Best mooi. Nou, het hele verhaal vind je bij ons op de website 120.nl. En ik dacht van ja, dan moeten we er ook wel even eentje van ABBA draaien. En ik ben een beetje in de guilty pleasures weer. Toen dacht ik aan deze. ABBA en Does Your Mother Know?

maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de directe Schiphol-trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met een rechtstreekse trein die om het uur reed. Een Chinees-Indisch restaurant in Holte is tijdelijk gesloten omdat de vergunning niet op orde was. Dat meldt de gemeente Rijsselholte. Het gaat om restaurant De Lange Muur aan de Deventerweg in Holte. De gemeente benadrukt dat er niets mis was met de hygiëne in het restaurant. En Younes Taha heeft zijn contract met FC Twente met 3 jaar verlengd. De middenvelder had een aflopend contract, maar hij blijft dus bij de Enschedese club. De middenvelder zei eerder al dat hij graag bij Twente wilde blijven. En na meerdere gesprekken is dat dus ook gelukt. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file bij de Duitse grens. Een kwartier is de vertraging, dat komt door de grenscontroles. Het rijdt langzaam op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Ewijk en Paalgraven, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Davina Michel en Armin van Buren. Hold on.
1: De onmenige 999.
0: Ja, vandaag gaan we het even heel anders doen. Ik geef je één woord. Ruby. Ja, als jij nou automatisch in je hoofd Ruby, Ruby, Ruby, Ruby hoort, dan weet je waarschijnlijk al wat ik ga draaien. De nummer 71 in de onmenige 999 van 2025. De Kaizer Chiefs.

en Build to Last. Zeg, ben jij nog op zoek naar een leuke hobby of een soort van denksport? En ben je toevallig goed in dammen? Nou, en met goed bedoel ik dus niet het niveau die ik heb. Hè? 3 setten doen en daarna ontdekken dat ik de helft van mijn steen alweer aan jou kwijt ben. Nee, iets beter, zeg maar. Ja, vanavond begint de Damclub weer in het nieuwe seizoen. En om 7:45 gaan daar die eerste schijven weer over het bord. En als je nieuwsgierig bent naar de club, dan mag je gewoon binnenlopen en komen kijken. Dat hebben ze ons verteld. Het ontmoetingscentrum Wierde aan de Spoorstraat. Nou, lijkt je dit nou interessant en wil je daar graag wat meer over weten? Kijk dan even bij ons op de website 20.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette

0: Vennegoor-Energiemanagement.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten twee agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was er gemiddeld 20,3 graden. Dat is 1/14 graad warmer dan het vorige record uit 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden, morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file bij de grens, 5 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Sheeran en Azizam bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag hoef ik de dag van eigenlijk niet eens uit te leggen. Het is 1 september en daarmee voor veel mensen zo'n moment waarop je denkt... Oké, nieuwe maand. We gaan het nu echt anders doen. He, vaak voor veel mensen ook de maand na de zomer. He, onthoud deze even goed. Dus geen gekke officiële feestdagen. Maar ja, ik wil graag van jou weten. Wat stel jij al weken uit waarvan je hebt gezegd... dat doe ik na de zomer wel. En ga je dat nu ook echt doen? Ja, en de schuur opruimen telt absoluut mee. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Laat het even weten via de app. Via twentefm.nl. Wij zometeen Lionel Richie, Running with the Night. Maar eerst Die Die.

Blauwe dag van Suzanne en Freek. Ja, ik voel me in één keer een stuk beter over mijn eigen uitstelgedrag. Als ik al die appjes zo lees. Niels uit Engelo die zegt de zolder opruimen. Ik zeg sinds mei al dat ik hem ga opruimen. Inmiddels durf ik de deur bijna niet meer uit. Of eigenlijk niet meer open te doen. Zoveel troep ligt er. Ja, dan zou ik gewoon gaan verhuizen, Niels. Probleem opgelost. Ja, of niet? Ja, ik zit waarschijnlijk zelf ook misschien wel tegen een verhuizing aan het hikken. Dat gaan we morgen weten, maar daar zal ik uitgebreid over terugkomen. Maar ja, dan moet je inderdaad de rotzooi opruimen. Ja, het moet allemaal weer van die zolder af, het moet allemaal weer mee. Nou heb ik gelukkig geen zolder. Nee, daar staat mijn bed, dus dat scheelt weer. Anja uit Oldenzaal zegt, weer gaan sporten. Sportschool wordt iedere maand netjes betaald. Ik kom er alleen nooit. Het is een soort van vrije gift aan het goede doel. Voor mensen die nieuwe apparatuur nodig heeft, zegt ze. Ja, wel een duur abonnement met goede bedoelingen, kun je wel zeggen. Marco uit Enschede die zegt mijn vakantiefoto's uitzoeken. 1800 foto's, ik ben bij foto 36. Ja, Marco, niet doen. Over 5 jaar krijg je op je telefoon voor zelfs een filmpje met de beste foto's. Scheelt een hoop werk. Ik vind dat echt geniaal. Ik weet niet of je het wel eens hebt gehad. Zit je gewoon een rustig moment op je telefoon te kijken. Komt in één keer Google Foto's, komt er dan weer. We hebben wat leuke momenten voor je neergezet. En dat is leuk, want dan kom je dingen tegen dat je denkt van, oh ja, die foto's hadden we ook nog. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind dat uitzoeken vind ik geen reet aan. Ik vind, ja. Nou ja, goed, Marco, sterkte als je toch gaat doen. En anders gewoon lekker Google zijn werk laten doen. Ja. De laatste die komt van Ellen uit Almelo. Die zegt, de schuur. Heel groot uitroepteken. Mijn man zegt al de hele zomer dat hij hem gaat doen. Dus bij deze hoop ik dat hij een keertje naar mij luistert. En er dan nu toch echt eens aan begint. Want ja, zoals ik het al zei, 1 september is toch voor veel mensen na de zomer. Ja. Nou goed, dit is officieel een in gebreken stelling via de radio, kun je wel vertellen. Dus mocht jij nog iets hebben waarvan jij nog iets wat je moet doen, waar je uitstelgedrag van hebt. Ik ben benieuwd, laat het ons weten via de app. En zometeen hoor je het streeknieuws, maar eerst nog Ilse de Lange. Dit is

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. De directe trein tussen Enschede en Schiphol keert niet voor 2032 terug. De rechtstreekse verbinding werd 2 jaar geleden geschrapt vanwege problemen met het hoge snelheidsnet elders in het land. Het kan ook zijn dat de directe Schiphol-trein nooit meer terugkeert. Reizigers uit Twente die per trein naar Schiphol willen, konden dat sinds jaar en dag doen met een rechtstreekse trein die om het uur reed. Een Chinees-Indisch restaurant in Holte is tijdelijk gesloten omdat de vergunning niet op orde was. Dat meldt de gemeente Rijsselholte. Het gaat om restaurant De Lange Muur aan de Deventerweg in Holte. De gemeente benadrukt dat er niets mis was met de hygiëne in het restaurant. En Younes Taha heeft zijn contract met FC Twente met 3 jaar verlengd. De middenvelder had een aflopend contract, maar hij blijft dus bij de Enschedese club. De middenvelder zei eerder al dat hij graag bij Twente wilde blijven. En na meerdere gesprekken is dat dus ook gelukt. En dan het weer voor Twente. Wolken en zon wisselen elkaar vanmiddag af bij maximaal 21 graden. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er een bui. Het wordt ook dan een graad of 21.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Twente FM. Ik had hier eigenlijk nog een nieuwtje liggen. Maar weet je wat? We hebben genoeg nieuws. Ik wil gewoon even een plaat draaien waar ik zelf zin in heb. Ja, dat mag ook nog, hè, op de radio. En soms moet je een beetje rebels zijn. Deze plaat zag ik echt net in de computer staan. Staat in het mapje brand new. Normaal mag ik daar niks uit. Nou, mag ik niks uit draaien. Is een beetje gek. Maar meestal wordt het gedraaid in de middagshow. Maar ik dacht, ja, ik zag hem staan. Ik heb hier wel even zin in. Ja.

What Are You Waiting For bij Twente FM. Hey, we hebben na drieën nog How Slow Can You Go. En ik heb vandaag expres niet zo'n plaat gepakt waarvan je na twee seconden al weet wat het wordt. Nou, eentje die misschien een beetje onder de radar zit. Dus die krijg je straks van me. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. We gaan eerst richting het nieuws. Maar eerst nog deze, Robbie Williams.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water, waarop er één daarvan stond: geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het AAP-nieuws.
8: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

The Faith of Ophelia, Taylor Swift bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdag, wou ik bijna zeggen. Nee, het is nog maar dinsdag, hè? Ja, ik ben een beetje het gevoel van dagen kwijt. Ik heb namelijk afgelopen weekend gewerkt, dus ik moet wel even een beetje inkomen, ja. Hey, door de middag waar je naar luistert met nieuwe muziek van de Ella Langley. Just when I-

0: Dit wordt het niet. Als je naar buiten kijkt, dan gisteren was het een beetje veel regen. En vandaag ook een beetje een wisseling van zon en regen. Nou ja, goed. Dan is dit een beetje zomer op je radio niet verkeerd, hè? Gloria Estefan, Ay mi cantero. Of iets, nou ja, iets in die richting.
1: Het einde van de middag nadert.
2: Even tot rust komen.
1: Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: How slow can you go? En deze hoorde ik laatst toevallig ergens een keer toen ik weer in de supermarkt liep. En toen dacht ik, oh, dit is ook eigenlijk wel best een lekker plaatje om eens een keer in How slow can you go te draaien. Het is alweer een plaat uit 2006, dus het is alweer 20 jaar geleden. Nou, deze informatie heb je helemaal gereden aan, want we hebben platen die veel ouder zijn. Maar ik dacht van, laten we het een keer in de Nederlandstalige trend houden, namelijk Nick en Simon. Kijk maar naar.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci. En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. D66 Oldenzaal stelt schriftelijke vragen over de grote steen op de Grote Markt die gedeeltelijk is ingebouwd door het terras van Tante Annie's. Raadslid Barbara Kamphuis zag op Facebook een foto die veel reactie opriep en werd ook verwijderd. D66 vindt dat het kenbare element vrij en zichtbaar in de openbare ruimte hoort en geen onderdeel van het terras mag worden. De vragen kwamen maandagavond aan bod tijdens de raadsvergadering. ABBA Tribute Band ABBA Gold brengt op 1 oktober 3 nieuwe songs van Björn Elfaas en Benny Andersen te horen in de Schouwburg Hengelo. De Europese tournee van de wereldberoemde Tribute Band start in Metaalstad. ABBA Gold werd in overleg met originele ABBA-muzici samengesteld en groeide uit tot een van de meest gevraagde tributes ter wereld. De band gaf al honderden uitverkochte concerten in Europa en Azië. En dan sport. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029... met een optie voor nog een seizoen. Zijn oude verbintenis liep tot 2027 en is opengebroken. De 23-jarige aanvallende middenvelder kiest voor langer verblijf in Enschede, ondanks speculaties over vertrek. Taha kwam in 2023 over van PEC Zwolle en werd voor seizoen verhuurd aan FC Groningen, waar hij volwassener werd. Heb je nu het weer voor Twente? Vanmiddag blijft in de gehele provincie droog. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Vanavond is het eerst nog even zonnig. En vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Die laatste kilometer en ik wil vandaag in de laatste kilometer eens helemaal niet weten waar je bent of hoe laat je klaar bent of wat je vanavond gaat doen. Nee, ik wil iets veel simpelers. Wat was namelijk vandaag jouw kleine meevaller? Geen groot wereldnieuws, hè? Bijvoorbeeld een trein die bleef wachten, gratis koffie. Een afspraak die niet doorging waar je totaal geen zin aan had. Of misschien wel een tintje gevonden in je oude jas. Gewoon zo'n momentje waarop je dacht van, nou ja, dat is eigenlijk wel lekker. Stuur maar in via...

Jack David en Film Je In bij Twente FM. Hey, mijn vraag aan jou was, wat was vandaag jouw kleine meevaller? Ja, ik word hier eigenlijk wel vrolijker van dan klagen over de werkdag. Jullie kleine meevallers van vandaag. Linda uit Lossen die stuurde, mijn vergadering van 4 uur is afgezegd. Ik mocht daardoor een uur eerder naar huis. Kortom, ik zit al bijna in de auto. We kunnen stoppen. Nou, Linda, jij wint. Tom uit Enschede, die zegt, ik trok vanmorgen een jas aan die ik sinds vorig jaar niet meer had aangehad. Wat dacht je wat? Geen tientje, zegt hij. Nee, gewoon 20 euro. Ja, dat voelt altijd wel echt als gratis geld. Hè? Helemaal als je het gewoon al een jaar in je jas hebt zitten. Het is een soort van investering, als je het aan mij vraagt. Ja, nou ja, goed. Daar kun je weer een biertje van kopen van het weekend. Een stuk of 3. Ja, dan houdt het wel hard op, denk ik. En Marloes van Hengelo, die zegt, collega kwam terug van vakantie en had taart meegenomen. Ik wist van niks. Kijk, onverwachte taart. Altijd goed. En daar wordt een dinsdag gewoon weer een klein stukje beter van. Patrick uit Almelo die zegt nog, bij een tankstation stond nog 1 euro te goed op de pomp van degene voor mij. 1 euro te goed van de pomp. Oké, maar je betaalt toch achteraf bij een pompstation? Oké, nou ja, het zal wel een pompstation zijn geweest waar je van tevoren moet betalen. Ja, er zijn er nog een heel weinig van, maar ze zijn er. Ja, elke euro telt natuurlijk mee, hè. Heb je toch 1 litertje benzine voor 1,12 euro. Als het niet meer is. Nou, even kijken. Jolanda uit Denenkamp die stuurt nog. Mijn zoon heeft uit zichzelf de vaatwasser uitgeruimd. Ja, ja. Hij is 16. Ik vertrouw het nog niet helemaal. Dat kan ik me inderdaad voorstellen, Jolanda. Nee, een 16-jarige die zelf de vaatwasser uitruimt, dat moet je toch wel zien als dat ze wat van je moeten. Dus ik zou alert blijven als ik jou was vanavond. En zeker voor de rest van de week. Want hij gaat er zeker wat voor terugvragen. Geloof mij maar. Nou goed, dit was hem, de laatste kilometer. Dit was hem dan ook door de middag. Morgen doen we hem gewoon weer overnieuw. Dus zijn we er ook gewoon weer. Zometeen de man die je naar huis brengt. Jordi Goorman met Twente komt thuis natuurlijk. Het laatste nieuws in Twente en de lekkerste muziek voor onderweg in de auto. Zometeen nog Toto, Hold the Line. Ook Cat's Eye komt er nog aan. Maar eerst de Purple Disco Machine. Dit is In the Dark. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee.

0: De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb deed mee aan American Idol en het leverde hem een lekker platencontract op met veel muzikaal succes. Waaronder deze Kingdom of Fear.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen de middagshow met Phil Collins' You Can't Hurry Love. Nou, sowieso een beetje rustig aan natuurlijk op deze tweede werkdag van de week. Het is misschien wel een beetje wennen zo na een zomervakantie. Veel mensen zijn deze week weer begonnen. Hoe dan ook, vandaag ook een nieuwe maand. Het is 1 september. Het is een vriendelijke dag. Ruimte voor de zon, zo'n 21 graden.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Er zit nog wat wisselvalligheid aan te komen, maar het ziet er eigenlijk best heel aardig uit. Dus dat gaat zeker goed komen. Met verder vandaag veel economisch nieuws op de eerste van de maand. Inflatiecijfers bekend geworden. In de maand augustus lag de inflatie volgens een eerste raming op 3,3%. En ook cijfers over de detailhandel en de horeca. Dus daar straks meer over hier in de middagshow. Verder werd gisteren bekend dat er voorlopig geen rechtstreekse treinverbinding komt tussen Twente en Schiphol. 2 jaar geleden werd die verbinding geschrapt. Dat zorgde voor veel chagrijn in de regio. Want we moeten tegenwoordig, als we naar Schiphol willen, overstappen in Amersfoort. Maar de NS heeft in ieder geval laten weten dat het voorlopig niet mogelijk is om die verbinding te herstellen vanwege HSL-achtige dingen, de hoge snelheidslijn. Nou, daar start meer over. Verder een pittig ongeval afgelopen nacht in Almelo. Daar zijn 2 voertuigen zwaar beschadigd geraakt. En ook was er gisteravond korte tijd brand in een bedrijfspand aan de Hamburgstraat in Oldenzaal. Daarover straks ook meer hier in de middagshow. Met ook muziek, lekkere muziek voor de dinsdagmiddag. Je hoort Billy Ocean, Lil Nas X is onderweg. En dit is eerst de lekkere track van Cock Robin.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente.

0: terwijl die in de jaren 70 al doorbrak, waren ze een echte succes in de jaren 80, waaronder deze Are You Ready zojuist.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En ook nog hier Cock Robin, dat is ook jaren 80. Just Around the Corner, richting het einde van de werkdag met de middagshow voor Twente. Vandaag 1 september alweer. En dat betekent altijd een moment om even terug te blikken op de voorgaande maand. Dat deed het CBS onder andere met vandaag inflatiecijfers over de maand augustus. Kwam augustus dus uit op 3,3% bij een eerste snelle raming. Maar ja, de meestal laat de historie wel zien dat ze daarmee redelijk punctueel zijn. Vorige maand, de maand juli, was de inflatie 3,2%. Lichte stijging valt me nog mee, moet ik zeggen. Want ik had gedacht vanwege de hoge brandstofprijzen dat het extremer zou zijn. Elke maand wordt die inflatie dus gemeten als ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De zogenaamde CPI ten opzichte van dezelfde maand het voorgaande jaar. Nu dus een prijsstijging van 3,3%. Nou ja, nog even kort in het geheugen opfrissen. Ik geloof dat we 2 jaar geleden nog met de inflatiecijfers van rond de 10% zaten. Dus het vlakt een beetje af. Neemt natuurlijk niet weg dat het op dit moment wel heel heftig is. Hè? Zo is het ook. Veel inflatie dus, hoge prijzen aan de pomp. Dat gaat ook helemaal nergens over. En ik geloof dat zelfs de oliemaatschappijen er grof aan verdienen. Dat vind ik dan ergens ook alweer heel zuur om te constateren. Die cijfers dus, je kunt ze ook nalezen, zijn online terug te vinden. En uiteraard straks meer economisch nieuws, want ook vandaag cijfers over de detailhandel en de horeca. En ook daar gaan we het tijdens de middagshow over hebben. Tot fijn dat je luistert, Twente FM, het radiostation voor Twente met onderweg Coolio. En dit is Lil Nas X en Starwalking. Nou, dat hoor je bij de middagshow. Straks ook meer over het weer voor de komende dagen. Dus reden genoeg om te blijven luisteren.

op 59-jarige leeftijd Coolio in 2022 met deze hele grote hit uit 1995. Gangsta's Paradise was weer een remake van een hit van Stevie Wonder. Die heette Pastime Paradise en die kwam weer uit de jaren 70.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. D66 Oldenzaal stelt schriftelijke vragen over de grote steen op de Grote Markt die gedeeltelijk is ingebouwd door het terras van Tante Annie's. Raadslid Barbara Kamphuis zag op Facebook een foto die veel reactie opriep en werd ook verwijderd. D66 vindt dat het herkenbare element vrij en zichtbaar in de openbare ruimte hoort en geen onderdeel van het terras mag worden. De vragen kwamen maandagavond aan bod tijdens de raadsvergadering. ABBA Tribute Band ABBA Gold brengt op 1 oktober 3 nieuwe songs van Björn Elvaas en Benny Andersen te horen in de Schouwburg Hengelo. De Europese tournee van de wereldberoemde Tribute Band start in Metaalstad. ABBA Gold werd in overleg met originele ABBA-muzici samengesteld en groeide uit tot een van de meest gevraagde tributes ter wereld. De band gaf al honderden uitverkochte concerten in Europa en Azië. En dan sport. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029... met een optie voor nog een seizoen. Zijn oude verbintenis liep tot 2027 en is opengebroken. De 23-jarige aanvallende middenvelder kiest voor langer verblijf in Enschede, ondanks speculaties over vertrek. Taha kwam in 2023 over van PEC Zwolle en werd voor seizoen verhuurd aan FC Groningen, waar hij volwassener werd. Heb je nu het weer voor Twente? Vanmiddag blijft in de gehele provincie droog. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Vanavond is het eerst nog even zonnig. En vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan een paar files. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Post Malone en Morgan Wallen samen. I had some help. Belangrijk om elkaar een beetje te helpen in deze toch wel pittige tijden. Daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl is je nieuwsarchief. En over elkaar helpen gesproken. De nieuwe aflevering van de Langzaam Maandagavondshow. Die vind je terug op 20fm.nl/luister. Met in deze aflevering ook een beetje spelletje spelen met elkaar. Want ieder nummer heeft weer een verwijzing naar het nummer ervoor. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kun je ontdekken in de nieuwe aflevering van de Langzaam Maandagavondshow. Een beetje meepuzzelen bij de aflevering van Dirk-Jan Hesselink en Jelle Scholten. En die vind je dan weer terug op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. Waar je veel meer Twente FM vindt. En dus heel veel extra radioprogramma's over onderwerpen waar en wanneer. En dingetjes die je interessant vindt. Onderweg.

Die tijd met allerlei geproduceerde mixen en zo. Dat was in die tijd ook zo'n dingetje. Leuk om weer eens een keer te draaien hier bij de middagshow. Het is je dinsdagmiddag. Vandaag een vriendelijke dag. Er is ruimte voor de zon en temperaturen zo rond de 22 graden. Vanavond en vannacht dan zijn er hier en daar opklaringen. De minimumtemperaturen die liggen uiteindelijk zo rond de 11 graden. Lichte wolkenvelden trouwens. Morgen, de woensdag, die ziet er een beetje hetzelfde uit. Ook dan is er ruimte voor de zon. Iets meer wolken en het wordt dan zo'n 21 graden. Donderdag ook weer een beetje hetzelfde. Wordt een beetje eentonig, zou ik bijna willen zeggen. Ook dan is er ruimte voor de zon en zo'n 22 graden. Vooral de vrijdag vallen er weer de nodige buien. Maar het is dan zeker niet koud. Wel trekt de wind een beetje vies aan. Dus het lijkt dan wel herfstachtig, hoewel het niet koud is. En het weekend lijkt dan weer wat beter af te komen met ruimte voor de zon. Kan nog een spatje regen zitten voor de zaterdag. Maar overwegend droog in zo'n 21 tot 22 graden.

suggesties zijn van harte welkom. Wat wil je horen? Wat kan ik zo meteen voor je doen? Laat het weten. Stuur een mailtje naar jordi@twentefm.nl. Of eventjes via de app. Die vind je op onze website twentefm.nl voor jouw suggestie. Welke plaat markeert het einde van deze eerste werkdag van de maand september en de tweede werkdag van de week? Laat het weten via onder andere de app dus. Of anders eventjes een mailtje sturen. Dan komt het ook helemaal goed. Straks dus om iets na vijf gaat die voorbij komen. Dit is eerst Mika Grace Kelly bij de middagshow tot 7 uur vanavond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.stedencadeau.nl/luister.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op in Groningen, Drenthe en Overijssel. Zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blei met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg aan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 5 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor Knoopend Grijshoord 5 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten. Op de N35 Zwolle richting Enschede tussen de Salon Twente Tunnel en Wierden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.

EMF, Unbelievable, typisch jaren 90 hitje. Moet je een beetje uit die tijd komen om de plaat te kunnen kennen. Nou, waarschijnlijk kwam Martin daar vandaan, want die mailde voor deze track als de 5 uur uit je dagplaat. Het officiële startsignaal van je vrije dinsdagavond en het einde van de werkdag. De tweede van de week. Vandaag 1 september. Het is in ieder geval de dag waarop veel economisch nieuws is. Onder andere inflatiecijfers. Volgens een eerste raming komt de inflatie over de maand augustus uit op 3,3%. Verder werd gisteren bekend dat er voorlopig geen rechtstreekse treinverbinding gaat komen tussen Twente en Schiphol. 2 jaar geleden werd die lijn geschrapt door de NS. En de NS laat weten dat die zeker niet voor 2032 terugkomt. Dus we zullen het vooralsnog moeten doen met een overstap op in dit geval Amersfoort. En transfernieuws was er ook, want FC Twente heeft gisteren in ieder geval contract getekend met Jordi Bua. Die komt over van PSV, is daar aanvoerder, jong PSV in dit geval. En die komt over naar FC Twente als opvolger voor Keulen. Die vertrok namelijk, dat is gisteren ook bekend. De Noorse middenvelder die gaat weer terug naar zijn thuisland, waar hij een nieuw contract heeft getekend. Dus dat ook na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl en 120.nl. Onderweg hier Ed Sheeran, Eiffel 65. En hier is muziek van Cressup en Danny Vera samen.

0: het wordt weer een beetje herfstachtig. Vandaag viel dat wel mee, maar met die wind erbij. En ook gisteren was het een beetje een dag dat je denkt, nou, het wordt langzaamaan herfst. Dan vind ik de muziek van Ed Sheeran, vooral die Galway Girl, dat heel goed past.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor hoorde je nog Cresip en Danny Vera, Make It A Memory bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is 1 september vandaag, dat gaat snel. En vandaag toch wel enigszins zorgwekkende berichten over de Twentse brandweerkazernes. Want als er sprake is van grootschalig en langdurige stroomuitval, zou je toch willen dat brandweerkazernes een plek zijn waar de boel in ieder geval draaiende blijft. Maar uit onderzoek blijkt dat de noodstroomvoorziening op veel plekken van de brandweerkazernes in Twente niet aan de verwachtingen voldoet. 13 van de 29 kazernes in de regio zijn helemaal geen aggregaten aanwezig. Dat moet nu binnen een jaar veranderd zijn. Er is een plan in ieder geval opgesteld om dat allemaal aan te pakken. Lange tijd was er weinig aandacht voor, maar sinds een aantal jaren staat de weerbaarheid van de brandweer en ook de paraatheid hoog op de agenda. En als gevolg van ook de energietransitie is het elektriciteitsnetwerk instabieler geworden. Dat vergroot de kans op een blackout. En dan moet je toch zorgen dat de brandweerkazernes stroom blijven houden. Nou, daar wordt de komende tijd ook in Twente op ingezet. Om in ieder geval te zorgen dat de systemen up-to-date zijn. 19 brandweerposten krijgen een volledig nieuw systeem. Onder andere de posten in Hellendoorn, Nijverdal, Enter, Wierden, Diepenheim, Den Ham, Holte, Vriezenveen, Vroomshoop, Delden, Borne, Glanenbrug en Boekelo worden uitgerust met een systeem dat bij stroomuitval automatisch overschakelt op noodstroom. Zo'n aggregaat is nu al wel op de kazernes van Denenkamp, maar ook Hengelo, Centrum en Enschede Spaansland aanwezig. Maar dat moet dus de komende tijd verder worden uitgebreid. Dat is in ieder geval het idee voor de brandweer en daarmee dus wel een iets veiliger gevoel ook voor wonen in Twente. Dat is ook belangrijk.

Bam Bam Bam. Het was een dikke hit van Kylie Minogue van hier een paar jaar geleden. Zojuist al die voorbij. En daarvoor nog muziek van Eiffel 65 aan Blue Dabadie. Zometeen. Zeker niet blauw, maar het streekt nu hier op de radio. En eerst Sven Chillier.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. D66 Oldenzaal stelt schriftelijke vragen over de grote steen op de Grote Markt die gedeeltelijk is ingebouwd door het terras van Tante Annie's. Raadslid Barbara Kamphuis zag op Facebook een foto die veel reactie opriep en werd ook verwijderd. D66 vindt dat het herkenbare element vrij en zichtbaar in de openbare ruimte hoort en geen onderdeel van het terras mag worden. De vragen kwamen maandagavond aan bod tijdens de raadsvergadering. ABBA Tribute Band ABBA Gold brengt op 1 oktober 3 nieuwe songs van Björn Elfaas en Benny Andersen te horen in de Schouwburg Hengelo. De Europese tournee van de wereldberoemde Tribute Band start in Metaalstad. ABBA Gold werd in overleg met originele ABBA-muzici samengesteld en groeide uit tot een van de meest gevraagde tributes ter wereld. De band gaf al honderden uitverkochte concerten in Europa en Azië. En dan sport. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029... met een optie voor nog een seizoen. Zijn oude verbintenis liep tot 2027 en is opengebroken. De 23-jarige aanvallende middenvelder kiest voor langer verblijf in Enschede, ondanks speculaties over vertrek. Taha kwam in 2023 over van PEC Zwolle en werd voor seizoen verhuurd aan FC Groningen, waar hij volwassener werd. Heb je nu het weer voor Twente? Vanmiddag blijft in de gehele provincie droog. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Vanavond is het eerst nog even zonnig. En vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten. Op de N35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

David Guetta met Sia Further samen. Er altijd een gouden combinatie met dikke hits gegarandeerd. Waaronder dus ook deze, Beautiful People. En daarvoor nog het strijknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl als je nieuwsarchief. En ook online een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Aan tafel deze keer Han Daels, Vincent Mulder en Marijke van Beek. Om te praten onder andere over het onttrekken van water voor de industrie in Twente aan de bodem. En ook de wegen. Hoe zit het met de staat daarvan in Twente? Dat ontdek je bij de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die vind je via 120.nl/luister.

lekker uit de jaren 80 en nog meer jaren 80 successen van Tony Esposito. Die hoorde je ook met Papa Chico. Lekker zomers nog op deze eerste septemberdag van 2026. Met vandaag best een vriendelijke dag, toch? Zonnetje erbij, 22 graden. Eigenlijk zag het er best aardig uit. Nou, ik weet niet hoe het zit met jouw beeld bij wegonderhoud. Als je wil weten hoe dat bijvoorbeeld in Enschede gebeurt, kun je komende zaterdag naar de open dag van Onderhoud Enschede. Dat is de dienst die onder andere het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte in Enschede uitvoert. Kun je in ieder geval zelf ontdekken hoe dat er allemaal aan toe gaat op de locatie in Enschede. Er zijn demonstraties, informatiestands en uiteraard ook een hapje en een drankje. Is leuk om in ieder geval met je kinderen naartoe te gaan, want er is ook een stormbaan. En er ook zijn de verschillende voertuigen waar je dan even in kan plaatsnemen. Nou, hartstikke leuk te vinden aan de Noord Marken rondweg in Enschede, de open dag. 10-jarig bestaan tussen 11:30 en 4:00. Vind je ook via onze website 120.nl. En nog meer dingetjes die je komend weekend in de agenda zou kunnen zetten. Het zomerseizoen wordt een beetje afgesloten. De muziekkoepel Oldenzaal doet dat ook. Het laatste optreden in de muziekkoepel wordt gehouden om 2:00 op zondagmiddag door de Luther Muzikanten onder leiding van dirigent Willem Kageling. En dan kun je in ieder geval genieten van Egeländer muziek. Beetje de gezellige Duitsheid, zeg maar zo zeggen. En dat vind je dan ook weer op onze website. Daar verga je naar 20.nl. Welkom bij de middagshow. Tot 7:00 luistert hier naar 20. Kom thuis. De tweede werkdag van de week. Ja, het is alweer september, jongens. Wat gaat het snel. We zitten alweer in het laatste kwartaal van 2000. Nee, dat is nu helemaal waar.

Feeling Go van Ella Grace. Uit de jaren 90 kwam deze nog. Hè? Zo oud is die al. Daarvoor hoorde je nog Bruno Mars en All My Soul. We gaan richting je dinsdagavond met de middagshow voor Twente. Tot 7 uur luister je naar Twente Komt Thuis. En in de jaren 90 was dit ook super succesvol. The Backstreet Boys en I Want It That Way.

0: Ettefm.nl/luister.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die Overasselt introkken hoorden bij een internationale groep, want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Overasselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt, na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 10 minuten vertraging. De A35 Enschede richting Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Salland Twente-tunnel. Dat komt door een ongeluk. De N325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

0: van Someone Who Isn't Me Sometimes. Daar staat Swims voor en Teddy was vroeger een koosnaampje voor hem.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, het ziet er wel een beetje als een teddybeer uit. Wel een hele ruwe teddybeer trouwens. Het is wel een zeg maar, grote man met veel tatoeages en piercings. Maar ja, dat is vaak een ruwe bolster, blanke pit. We begonnen trouwens je dinsdagavond met Ariana Grande, One Last Time. Ik zeg hartelijk welkom. Dit is de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond.
1: Twente actueel.
0: Vandaag 1 september op de kalender. Een nieuwe maand dus. Het is alweer de R in de maand. Officieel een herfstmaand. Maar nou, een beetje zomer was het vandaag nog wel met zo'n 22 graden en ruimte voor de zon. Straks meer over het weer voor de komende dagen. Verder ook vandaag transfernieuws. FC Twente heeft een contract getekend met jong PSV-aanvoerder Bouwa. Zo moet ik het zeggen. Mooie naam trouwens, zijn voornaam ook, Jordi. Dus hij is in ieder geval een nieuwe middenvelder die naar FC Twente komt. Nadat eerder gisteren bekend werd dat Keulen FC Twente verruilt voor een Noorse ploeg, waar hij ook vandaan komt. Verder vandaag het nieuws dat het merendeel van de brandweerkazernes in Twente niet klaar is voor langdurige stroomuitval. De regio gaat daar de komende tijd mee aan het werk om de systemen up-to-date te krijgen. Dus dat in ieder geval. En ook ander nieuws, dat gaan we uiteraard straks met je doornemen. Dus blijf lekker luisteren naar de middagshow. Voor Twente gaat het helemaal goed komen. Met fijne muziek van Earth, Wind & Fire, Michael Jackson en Aretha Franklin. Maar eerst uit Rocks, Baby, Michael.

super geproduceerd. Ik heb ze een keer live gezien. Die gasten die gaan nog steeds. En ja, daar zit natuurlijk een hele Amerikaanse gelikte show achter, waarin eigenlijk niks van de toeval wordt overgelaten. Dus als je een echte beetje interactie met het publiek wil, moet je niet naar Earth, Wind & Fire gaan. Maar ja, het zijn natuurlijk wel iconen uit de muziekgeschiedenis. Zo is het ook. En ook nog hier My Baby Left Me van Rocks bij Twente FM. Met vandaag een onderzoek van de ANWB verschijnen. Uit een onderzoek onder de leden blijkt dat veel automobilisten in Nederland bezuinigen op vakanties en uitjes vanwege de gestegen brandstofprijzen. Ja, het is op dit moment een soort loterij aan de pomp. Wat betaal je nu weer? Diesel en benzine gaan door het dak, blijkt het onderzoek van de ANWB in ieder geval ook. En mensen die houden wat vaker de hand op de knip. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt last te hebben van de hogere prijzen aan de pomp. En meer dan de helft ondervindt in elk geval enige hinder van de hoge prijzen. Van de mensen die wordt geraakt geeft 43% aan minder vaak uit eten te gaan. 4 op de 10 Nederlanders besparen op vakanties en dagjes uit. Ja, het kost je natuurlijk een flinke duit als je tegenwoordig de auto pakt. Maar ja, aan de andere kant, het OV is natuurlijk ook niet altijd een goed alternatief. Ik bedoel, als je met een heel gezin met het OV wilt reizen, dan moet je al een kortingsactie hebben of iets dergelijks om het nog enigszins betaalbaar te houden. Want anders is ook een treinkaartje of een buskaartje eigenlijk best aan de hoge kant, vind ik zelf altijd. Maar goed, het geeft in ieder geval aan wat de impact is. Op dit moment is de adviesprijs voor benzine en diesel ruim 2,5 euro. Het gaat echt helemaal nergens over. Maar goed, ik geef het je te doen. Ik heb makkelijk praten. Bij mij gaat er namelijk stroom in de auto. Dus dat is voor mij een voordeel. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad nog afhankelijk bent van de fossiele brandstoffen, dat je op dit moment niet zo heel gelukkig bent. Straks hier op de radio, Rita Franklin en George Michael. En dit is Michael Jackson.

platen gemaakt in het verleden, vind ik zelf. I Knew You Were Waiting van George Michael en Aretha Franklin hier bij de middagshow. Met ook nog hier Michael Jackson en Smooth Criminal. Zometeen wordt je bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. En eerst deze mooie samenwerking tussen grootheid U2 en Martin Garrix. Fireflies is hun nieuwste single die

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote euro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goede nieuwheid.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken, waarbij twee personen gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Er kwam veel rook vrij, die ook naastgelegen panden vulde. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen en gebouwen te ventileren. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de Gammelkerstraat in Deurningen heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto eerst een boom raakte, de weg overstak en opnieuw een boom raakte. Vervolgens kwam de auto in een sloot terecht. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig veilig te stellen. En het merendeel van de brandweerkazernes in Twente is niet klaar voor een grootschalige langdurige stroomuitval. In 13 van de 29 kazernes zijn helemaal geen aggregaat aanwezig en op veel plekken voldoen noodstroomvoorzieningen niet aan de verwachtingen. Dit moet binnen een jaar zijn veranderd, zodat kazernes bij een blackout hun werk kunnen blijven doen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het eerst nog zonnig. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. En morgen wordt ook een droge dag met wolkenvelden en perioden met zon.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land is de A35 Zwolle-Almelo in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Hengelo kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeers.

Vandaag nog een klein beetje nazomer op de 1e septemberdag. Sam Veld en Duke met Mi Amor. Lekker, daarvoor hoor je nog het streeknieuws. En dat lees je na op onze website 120.nl. Is je nieuwsarchief met zometeen meer over het weer.

Set me free. En daarvoor hoorde je nog Emily Sandé met Next to Me bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Op een redelijke dinsdag toch? Met vandaag ruim door de zon. Temperaturen zo rond de 21 tot 22 graden. Nou, vanavond en vannacht is er wat lichte bewolking. En het koelt niet verder af dan 11 graden. Morgen, je woensdag, beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er ruimte voor de zon. Wat lichte wolkenvelden. En het wordt opnieuw 21 graden. Ook donderdag nog zo'n dag. En vooral vrijdag staan er wat buien ingetekend. En trekt de wind behoorlijk aan. Lijkt het dus een beetje herfstachtig te worden. Zeker niet koud met zo'n 22 graden. In het weekend, gelukkig weer ietsje drogere omstandigheden. Er is ruimte voor de zon en de temperaturen liggen tussen de 21 en 22 graden. Kortom, het is een lekker nazomerweekje met ruimte voor de zon. Vooral vrijdag dus veel buien.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier.

0: En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint Antonius Ziekenhuis Kronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land is de N35 Zwolle richting Almelo dicht tussen Nijverdal en Wierden. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Hengelo kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
9: Kom mee, Jan.

Bon Jovi, aan het begin van de avond. Goedenavond allemaal. Het is 7 over 7 en het zonnetje schijnt heerlijk hier buiten rondom de studio en in Twente ook volop. Ja, maak je maar geen zorgen, er komen vanavond in ieder geval geen buien meer naar beneden. Dat hebben we vanmiddag al gehad, dus profiteer er even lekker van, want het is heerlijk. 19 graden bovenop de zendmast hier bij Twente FM, dus gaat lekker zo. Nou, wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk van alles en nog wat in de studio met wat bijdragen. We hebben natuurlijk strekkennieuws. We hebben een almenig lekker deuntje. Uit de almenige 999 van nummer 31 draaien. Daarvoor gaan we naar 1990. En dat is dan het eerste nummer van let op de 12e studioalbum van het band. 1990. Hallo, ervaring. En de video van deze plaats, van dit liedje, dat werd opgenomen op 17 augustus 1990 in de Londense Brixton Academy. En daar is straks ook nog wat meer over te vertellen, dus kun je vast over na gaan denken. Nummer 31 uit de onmundige 999. Ja, we zullen er nog eens een keer over struikelen ook nog. Je weet het, de hitlijst die we gemaakt hebben samen met jou tussen kerst en oud en nieuw hebben we maar gezonden.

0: mag vandaag niet ontbreken natuurlijk. Het is september van Earth, Wind & Fire. Vandaag 1 september. De meteorologische herfst is begonnen. En dat betekent altijd dat ik dan traditioneel mijn schaatsen op orde maak. Ja, ik heb er gisteren even flink aandacht aan besteed. Nieuwe veters erin. Even lekker langs de messen gesneuveld. Het komt er weer aan. Maar zover is het nog niet. We zijn nog altijd op andere wieltjes bezig. Op de fiets en ook op de skifiets. Dus even kijken of het morgenavond gaat lukken. En wat het vanavond allemaal gaat doen. Vanavond blijft het droog. Het is op dit moment 19 graden boven ons, boven op de straalpaal. Het is heerlijk weer. We hebben een noordwestenwindje kracht 2. Dus dat is prima vertoeven. Geniet er nog even van, want de zonnetje gaat zo rond 7:45 onder. En dan gaat de temperatuur dalen naar een graad of 13 midden in de nacht. Dus het wordt niet echt koud. Nou, morgen begint zonnig hier in Twente. Maar in de loop van de dag dan komen de eerste buitjes opzetten. En dan kan het maar zo zijn dat links en rechts wat valt. De temperatuur die loopt op tot zo'n 22 graden morgen hier in Twente. Dus dat is niet verkeerd. Best wel een lekker nazomertijdje wat eraan komt. Her en der een buitje, maar ook verderop in de week prima temperatuur. Zo rond de 22, 23 graden. Maar de kans op een bui blijft bestaan. En als je naar kijkt verderop in het weekend, dan is zondag misschien best wel een aangename dag met 24 graden. Maar nog wel een buienkansje. Dus goed voor de natuur en goed voor iedereen en alles. Dus geniet ervan. 7:45, straks nog even een mooie deun uit de onmundige 999, nummer 31. Ik heb het je beloofd. Ik had het net al over dat de video werd opgenomen in de Londense Brixton Academy. En tijdens de opname kreeg het publiek een gratis t-shirt met de naam van de band en de titel van het nummer erop. Dus misschien dat dat wat aangeeft. En ze stonden in een hele grote cirkel rondom de band. En het ging nogal tekeer, zeg maar. Nou, lange tijd verklaarde trouwens de gitarist van de band dat de titel te maken had met de bliksem die het vliegtuig raakte. Maar in 2003 gaf hij toe dat hij eigenlijk een titel zocht zoals andere succesnummers van de band. Dus, nou, gaan we vast over nadenken. Dat dus straks hier in de avonddienst bij de Munich 999 nummer 31 straks.
1: Dit is tot 9 uur. De

0: blijft ook een mooie plaat. Moth to a Flame. Drijft zo lekker op de radiogolf van Twente FM. The Swedish House Mafia. Oké, dan nog even wat anders. Want vandaag vond er namelijk een ongeval plaats in Nijverdal op de N35. Eens even kijken of dat allemaal... Ja, daar gaat hij. God, wat dat fijn zeg. Nou, laten we gaan. Een kopstaat botsing op de N35 tussen vier voertuigen vandaag. En dat leverde toch wat hinder op. En het is in ieder geval gekomen door een onbekende oorzaak. Botsten de voertuigen op elkaar en de hulpdiensten waren snel ter plaatse en assisteerden de ambulancedienst bij het bevrijden van een slachtoffer. Nou, meerdere bestuurders zijn in een ambulance gecontroleerd door verwondingen. En uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis gelukkig. Een bergingsdienst sleepte de kapotte voertuigen af. Het heeft een behoorlijk lange tijd een opstopping veroorzaakt. Want het verkeer moest over de vent weg. En mocht je daarin hebben gestaan, dan was dat in ieder geval de oorzaak. Nou, inmiddels is de file weg. Al dus de ANWB.
1: Almanige 999.
0: Laten we het daar maar eens over hebben. Nou, hoppakee. Nou, de Almanige 999 die we samen met jou uitgezonden hebben tussen kerst en oud en nieuw. Je mocht je favoriete plaatjes indienen. En wij maakten er een mooie lijst van. Nou, 999 mooie deuntjes op rij. Vandaag gaan we nummer 31 draaien. Nou, wat stond er allemaal zo rond die nummer 31? Want dat was toch op de top van de lijst. En waarschijnlijk staat jouw liedje er ook al tussen. Even kijken. Don't You Forget About Me van de Simple Minds vonden we op 36. En jullie vonden Oerend Hart van Normaal Goed voor plek 35. Verdampt Ich Lieb Dich, Matthias Reim op 34. En One van Metallica op 33. Lekker stevig stukje muziek. Ja, Piano Man en heel wat anders weer van Billy Joel op 32. En Pearl Jam en Alive. 30 afgelopen jaar was de kerstnoot en nieuw. Wish You Were Here van Pink Floyd op 29. En Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels op nummer 28. Nou, dat we even eentje noemen nog. Abracadabra van Lady Gaga op Zienbarend op nummer 27. Dikke hit van het jaar en toch hoog dan in de 999. Dus dan hebben we benieuwd wat het dan volgend jaar wordt. Nou, nummer 31, waar gaan we naartoe? We gaan naar AC/DC met Thunderstruck. Het is een beetje uit 1990. Het is het eerste nummer van het 12e studioalbum van de band, namelijk The Razor's Edge. Nou, video werd opgenomen op 17 augustus 1990 in de Londense Brixton Academy. En tijdens de opname kreeg het publiek een gratis t-shirt met de naam van de band en de titel van het nummer op de achterkant. Dus als je het videoclipje bekijkt, dan zul je het ongetwijfeld herkennen. Nou, lange tijd verklaarde Angus Young dat de titel te maken had met de bliksem die het vliegtuig raakte. Maar in 2003 gaf hij toe dat het helemaal niet waar was en dat hij eigenlijk een titel zocht om andere succesnummers te evenaren. Onder andere Highway to Hell en Power Age. Oké, nou. We gaan hem eens even tijd maken voor deze AC/DC. En Thunderstruck op nummer
1: 31.

0: meteen een heleboel reacties binnenkomen. Ja, het blijft algemeen populair hier in Twente. AC/DC, Thunderstruck. Nou, zelfs Frank van de Klucht, die had er nog even tijd voor. Hij zegt, draai hem er even uit. Nou, straks hoor je met de streeknieuws. We hebben straks het nieuwe. De nieuwe Somjeu Fields Part 2. En dit.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken, waarbij twee personen gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Er kwam veel rook vrij, die ook naastgelegen panden vulde. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen en gebouwen te ventileren. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de Gammelkerstraat in Deurningen heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto eerst een boom raakte, de weg overstak en opnieuw een boom raakte. Vervolgens kwam de auto in een sloot terecht. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig veilig te stellen. En het merendeel van de brandweerkazernes in Twente is niet klaar voor een grootschalige langdurige stroomuitval. In 13 van de 29 kazernes zijn helemaal geen aggregaat aanwezig en op veel plekken voldoen noodstroomvoorzieningen niet aan de verwachtingen. Dit moet binnen een jaar zijn veranderd, zodat kazernes bij een blackout hun werk kunnen blijven doen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het eerst nog zonnig. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. En morgen wordt ook een droge dag met wolkenvelden en perioden met zon.
5: Blijf op de

De nieuwe Samieu, die heet Feels. En dan net gedraaid hier in de avonddienst bij Twente FM. Hey, er is van alles te doen rondom het fatbike-verbod in Enschede. Nou, je hebt een waarschuwingsperiode gehad. En nu werd een overtreden voor de tweede keer staande gehouden. En dat leverde de fatbiker een bestuurlijke boete van €115 op. Nou, wat gebeurt er nou? Lasouris, dat is een fatbike-verkoper bij de vestiging in Enschede. Die greep de zaak aan om tegen de boete in beroep te gaan. En dan begint in dit geval een overtreding van de APV met een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente op dinsdagmiddag. Nou, ongeacht de uitkomst staat nu al vast dat het de eerste stap is van een lange juridische procedure met landelijke consequenties. Want ja, wat is nou eigenlijk een fatbike? Nou, er is genoeg over gezegd en gezwegen al, maar dat heeft nog lang geen einde, dit verhaal. We gaan het volgen hier bij Twente FM, want het is een beetje een proeftuintje hier in Nederland. Het fatbikeverbod in Enschede. Nou, dan straks even naar Hengelo, want ATC 65, de voetbalclub al daar, die gaat zijn allereerste KNVB-wedstrijd spelen van de club. Ze bestaan al meer dan 60 jaar. En ze gaan namelijk spelen tegen DSV 33, dat gaan ze morgen doen. En we gaan eens even kijken straks met voorzitter Frank Kraken of die nog wat te melden heeft op voorhand van die belangrijke wedstrijd. Want ja, erg gunstig hebben ze namelijk niet geloot. Het is namelijk de derde divisionist, deze DSV 33 uit Almelo. Nou, straks daarover meer. Dit is Aha en Cry Wolf.

0: Morgan Wallen. And love somebody hier bij Twente FM in de avonddienst. Oké, okay, nou, het is september, het is heerlijk. Ik heb straks nog iets wat moois wat je in de tuin kunt doen als het september is. En dat heeft namelijk zoveel te maken. Het is een soort eigen huis- en tuinding trouwens. Om volgend jaar weer een mooie tuin te krijgen. Ja, dus als, mocht je iets met groene vingers hebben, dan zeker even blijven hangen. Dan, morgen vindt de start plaats van het glazen huis in Noord-Marsum. Dat heb je ook het een en het ander al over meegekregen. We gaan, ze hebben daar een glazen huis staan. Gaan ze plaatjes draaien voor een goed doel. En ja, dat gebeurt tussen morgen en 6 september. En dan kun je je plaatjes aanvragen voor een goede doel. Maar liefst 27 goede doelen zijn daar geselecteerd. En men hoopt een hele hoop geld op te halen al daar. Dan nog even wat anders. We gaan namelijk, wat anders, ja, het heeft niks met dit te maken, maar wel met sport. We gaan naar ATC 65, voetbalclub in Hengelo. Want die komt namelijk morgen uit voor het eerst in haar ruim 60-jarige bestaan uit in het toernooi om de KNVB-beker. En dat heeft allemaal te maken toen de Hengeloze club zich daar vorig jaar via de Strixbeker voor plaatste. Er werd gedroomd van de komst van bijvoorbeeld FC Twente of Ajax naar sportplaats Slangenbeek. Nou, dan moeten we eerst in ieder geval wel eerst de eerste ronde worden overleefd. En dat is een tegenstander uit Ermelo, DSV 33. Flinke kluif, maar wel trots dat jullie het gehaald hebben, denk ik. Hè? Voorzitter Frank Kraken en iets leuks, zeg maar, na vorig jaar.
1: Ja, dit is een mooi toetje, wat een overblijfsel is van het succes wat we vorig seizoen hebben behaald. Door tot de halve finale door te dringen van de districtsbeker. En daarom mogen we nu in de grote KNVB-beker spelen. Tegen DVS uit Ermelo. Ik heb het lijstje met spelers doorgekregen. Dan praat je over jongens als Stef Nijland, die bij PSV en bij Groningen heeft gespeeld, die daar nu in de selectie zit. En Rick Dekker, ex-PEC en de Graafschap. Ja, dat is een niveau waar wij niet gewend zijn te spelen. Derde divisie, wij spelen tweede klasse. Dus dat is echt drie klassen hoger. Vorig seizoen is DVS tweede geworden, achter Roda Raalte. Dus ook nog eens een keer een hele goede derde klasse. Maar goed, wij hebben ook een mooie selectie. We hebben natuurlijk onze samba-spits, Carlos López Macedo. Die is afgetraind als een jonge god en die gaat tot de laatste minuut gaat hij ervoor. En achterin in de verdediging Bas Geesink. Dat zijn de jongens die het voor ons moeten doen. En het belooft een ontzettende leuke avond te worden. En is misschien een leuke anekdote. We hebben dan met het bestuur even contact van tevoren met de tegenstander natuurlijk. Spreken een paar praktische dingen door. En toen werd mij door DVS de vraag gesteld of we wel wilden zorgen dat overal rond het veld van die pionnetjes staan. Waar dan een bal op ligt. Dat als die bal uitgaat, dat de spelers dan de bal van het pionnetje kunnen. Nou, ik heb ze duidelijk gemaakt dat als bij ons een bal over de omheining of de bosjes gaat en in de sloot ligt, dat de spelers hem zelf moeten ophalen. Wij vinden het mooi dat we tegen zo'n club mogen spelen. En we hebben niks te verliezen, hè? Dus zo moet je het ook maar zien. We gaan er gewoon lekker vrij uit voetballend in. Morgenavond 8 uur, Sportpark Spark Slangenbeek in Hengelo. Dan gaan we knallen.

0: Peter.
1: Ja.
0: Hoe is het?
1: Ja. Het gaat nou langzaam toch wel handig, beter zeg maar. Ja, ja. De kids een beetje weer naar school en zo. Geeft altijd een beetje stress, misschien dat je het herkent. En ja, ik was aan de fietsen, dat doe ik vaak. En dan valt het weer op hoe snel de natuur zeg maar zich weer herstelt van de droogte. En we zijn in september en september is bij uitstek de stekmaand. Dat moet je niet op z'n Twents bedenken, maar gewoon op z'n plantens, zeg maar. Nou, waarom is het september de stekmaand? Nou, de grond is nog warm. Het is vochtig en ja, daarom een leuke milde temperatuur voor plantjes om zeg maar te ontkiemen. Nou, wil je bijvoorbeeld meerdere van een bepaalde plant in jouw tuin? Hè? Dat je denkt van, nou, ik wil daar niet naar de tuin, daar hoef je niet van die dure dingen te kopen allemaal. Dan is het vandaag, in ieder geval deze maand, de ideale stekmaand. Nou, hoe doe je dat dan? Zoek er in ieder geval een mooie moederplant op. Onder andere hortensia of lavendel, rozemarijn of iets dergelijks. Buxus kan ook goed. En knip daar een stukje van 8 tot 10 centimeter vanaf. Haal de onderste blaadjes eraf en stop dat in een potje met stek of potgrond. En dan gaat het worteltje groeien. En dan kun je hem volgend jaar in de tuin zetten. En dan heb je misschien wel een hele borden vol met hortensia's. Ja, dat gaat zo makkelijk, zeg maar. Dat kost je niks. En kijk wel even uit in de winter. Want als het gaat vriezen, dan moet je hem even beschermd neerzetten, dat stekje. Dus er even flink zuinig mee aangaan. Maar het resultaat mag er dan volgend voorjaar zijn. Oké, dit is Bruno Mars on my

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Terwijl het zonnetje langzaam achter de horizon verdwijnt. Want het is al de 8:10. De dagen korter. En is dit, was het level 42. En Lessons in Love. En ja, 19 graden bovenop de straalpaal. Heerlijke avond trouwens. Het gaat heel erg koud worden. Graad of 13 vannacht. Dus best aangenaam. Dus profiteer nog even van deze lekkere avond. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde, maar zeker morgen vroeg, maar ik kan nog links en rechts een buitje vallen. Dus, nou, maak er in ieder geval wat moois van vanavond. Dan om even midden te delen, want morgenavond is namelijk de opname van het tv-programma Almeloos Peil van 120. Nou, het publiek is woensdagavond welkom vanaf 7:30 bij het Hokus aan de Grote Straat 126 in Almelo. Dus mocht je daar belang bij hebben, dan is dat the place to be morgen. Dan gaan we straks nog even babbelen met Gerrit van Hofwegen. Hij is van het Stedelijk Museum. Die zijn namelijk de straat opgegaan voor een posteractie. Medewerkers en vrijwilligers van het Stedelijk Museum hebben dat gedaan. En voor de grote publiekscampagne om de ambities van het museum te kunnen verwezenlijken. Dus dat ook nog meer. Maar er waren nog meer. We gaan nog even hebben over vuurwerk.
1: Dinsdagavond. Ja. Dit is de avonddienst.
0: Want daar is het een en het ander nogal om te doen. Rondom het vuurwerk, maar dat mag het eind van het jaar niet meer. En dit is Ella Langley en Tuesday in Texas.

0: Niet alleen met Genesis, maar ook solo wat hij groot heeft. Deze Phil Collins van 1996. Dance into the light hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, we gaan even over naar het Stedelijk Museum. Want die gaan namelijk de straat op voor posteracties en meer. Gerrit van Hofwegen aan de lijn. Wat is op dit moment de status? Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, de status is op dit moment inderdaad dat wij bezig zijn met een campagne om ons nadrukkelijk te profileren, met name richting de politiek. He, want als je kijkt naar onze bezoekersaantallen, dan die stijgen de afgelopen jaren. We zijn voor het publiek best bekend. We doen ook veel voor het publiek. Blijkbaar zijn we in politiek Almelo niet echt goed in beeld. En dat proberen we met deze campagne een impuls te geven. We zijn al jaren bezig met de gemeente om, laten we zeggen, de bibliotheek een meer impact te geven. Daarvoor heeft de gemeente het Hofkeshuis aangekocht, waar je betere en meer tentoonstellingsruimte hebt. Of dat in ieder geval kan krijgen. Waar de Grisaille ook is. Dus een topstuk voor Almelo. Wat nog een beetje op de achtergrond is. Maar wat heel veel vertelt over de geschiedenis van Almelo. Maar de gemeente is alleen maar bezig met de mogelijkheden om dat gebouw als museum in te richten, te verkleinen. En is niet bereid om daar geld aan te besteden, omdat men het belang niet ziet. En daardoor is deze campagne echt noodzakelijk om dat belang boven tafel te krijgen. Nou ja, het is vervelend, want er zijn heel veel vrijwilligers en heel veel donateurs van het museum die al jaren een beeld voor ogen hebben dat we naar het Hofkeshuis gaan. En sinds september vorig jaar is de gemeente daarvan aan het weglopen. Ik heb nog geen reactie van politici gehoord. Ik zie wel dat er wat beweging is. Er zijn wat politieke partijen die informatie aan ons vragen.

was 1982. Lang geleden, het was het een dikke hit. The Eye of the Tiger. Het was zeg maar in de soundtrack van Rocky 3. Ja, ik hoorde je al twijfelen. Wat was dat ook alweer? Nou, Rocky 3 dus. Oké, het zonnetje zakt inmiddels onder de horizon. En het is nog steeds lekker weer buiten. Onder andere om te fietsen, want dan kun je beter doen. Want de benzineprijs heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Ik weet niet of je veel auto rijdt, maar op dit moment staat fietsprijs voor een litertje euro 2 euro 67. Wow, nou, best wel een dingetje. Nou, aan de grens is het wat goedkoper. Hoewel de Duitse prijzen bijna vergelijkbaar zijn met de Nederlandse prijzen aan de grens. Ik heb vandaag de prijzen zien, volgens mij 2,21 euro. Dus kun je daar in ieder geval nog naartoe rijden een beetje te besparen. Oké, nou, ik had het net al over het vuurwerk. Daar is het een en ander om te doen, want het vuurwerkverbod is ingegaan op 1 augustus. Je mag geen vuurwerk meer afsteken van klasse F2. En je mag het ook niet meer bezitten. Oké, dus mocht je nog vuurwerk hebben, let even op. Er komt namelijk een inleverbus voor vuurwerk, waar je het inmiddels illegale vuurwerk in kunt leveren. Nou, er is vorig jaar nog flink ingeslagen en er is extra vuurwerk op de plank, zeg maar, komen te liggen. Maar dat mag niet. Je kunt het dus gaan inleveren in verschillende gemeentes in Nederland. Gaat dat veel gebeuren? Nee. Maar liefst 4% van de bezitters van vuurwerk die wil het dan gaan inleveren. Nou, is er hier in Twente dan ook nog een inleverpunt? Ja. De inleverbus die komt in Enschede. Dat is op 21 september tussen 8 en half 6. En dat kun je doen dus op die maandag de 21ste. Op de JJ van Deinse Laan. Nou, minister Van Weel die hoopt in ieder geval op een rustige jaarwisseling.

0: een van de deuntjes die ook in de munnige 999 stonden. Van Ed Sheeran, Call Away Girl. Je bent Twente fan met avonddienst. Doe je dinsdag. Straks Cat's Eye Animal, het 120 streeknieuws en natuurlijk de commercials.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken, waarbij twee personen gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Er kwam veel rook vrij, die ook naastgelegen panden vulde. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen en gebouwen te ventileren. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de Gammelkerstraat in Deurningen heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto eerst een boom raakte, de weg overstak en opnieuw een boom raakte. Vervolgens kwam de auto in een sloot terecht. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig veilig te stellen. En het merendeel van de brandweerkazernes in Twente is niet klaar voor een grootschalige langdurige stroomuitval. In 13 van de 29 kazernes zijn helemaal geen aggregaat aanwezig en op veel plekken voldoen noodstroomvoorzieningen niet aan de verwachtingen. Dit moet binnen een jaar zijn veranderd, zodat kazernes bij een blackout hun werk kunnen blijven doen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het eerst nog zonnig. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. En morgen wordt ook een droge dag met wolkenvelden en perioden met zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Cat Eye en Animal. Mijn dochter die kwam al bij mij. Hé, doe jij eens met Cat Eye? Ja joh, we hebben de radio. Oh ja, tuurlijk. Ja, dan heb je daarmee te maken. Ja, dat klopt. Leuk, deze Animal draaien we veel hier bij Twente FM. Vinden we leuk. En jullie ook, blijkbaar. Wat vaker vragen. Nou, ik was even hierheen naartoe aan fietsen. Dat weet je wel vaker. Ik zag de eerste bordalbum voor Denenkamp Undercover. Het is een 20-jarig jubileum. En je kunt de kaart alweer bestellen. Dus mocht je liefhebber zijn van het festijn. Ja, dan, dan moet je erbij zijn. Kijk maar eens even op Facebook. Daar staat een en ander al op over Denenkamp Undercover. Daarover in de komende tijd nog wel meer hier bij Twente FM. Dan gaan we straks nog even naar FC Twente. Ze hebben in ieder geval de weg een klein beetje omhoog gevonden. Ook afgelopen weekend tegen Cambuur. Er worden namelijk portretten gemaakt door Linda Vermeeren. En die portretten allemaal bij elkaar, 50 stuks. Die heet In Rare Jongens. Nou, die stukjes, daar gaat namelijk Linda Vermeeren op zoek naar de ziel van volksclub FC Twente. En ze interviewde veel helden en cultspelers die de club hebben gevormd. Van Kik van der Val tot Blaise Nkuvo en nog meer van die helden van FC Twente. Onder andere ook Brian Ruiz, voor wie ze zelfs naar Costa Rica afreisde. En het resulteerde in 50 portretten van

Hier bij Twente FM in de avonddienst. Linda Vermeer. In Rare Jongens, die tips. Het beetje dat zo goed speelde afgelopen Pinkpop. The Cure and In Between Days.

0: Ophelia. Ophelia. Doe je dinsdag. En doe het goed. Het is 8:15 in de avond. En we gaan nou over naar FC Twente. We gaan naar Linda Vermeeren. Zij is boekenschrijfster, maar ook journalist. Dat klopt toch, Linda? En wat ga je precies doen?
1: Ja, ik ben sportjournalist, heb altijd Formule 1-verslag gedaan. En ik heb een Formule 1-boek geschreven. Maar ik had het met die uitgever altijd over voetbal. Hij is voor Ajax, ik voor Twente. En toen vroeg hij, wil je niet een boek schrijven? En dan moet je gaan bedenken wat je wil. En kiezen tussen al die mooie verhalen kon ik niet. Dus ik dacht, laat ik ze allemaal opschrijven. En dan nog was het moeilijk om een keuze te maken. Ik heb 50 helden en cultspelers van Twente geportretteerd. En eigenlijk van Willem de Vries, hè, de eerste contractspeler, tot Lars Oenestal. Wout Weghorst is de laatste eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, die erin staat. En ik ben naar Costa Rica geweest om Brian Ruiz te interviewen. Ik heb uiteindelijk ook Blaise Nkuvo nog gesproken. Echt, ik dacht, als ik dit doe, dan moet ik het ook goed doen. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest. En ik denk, ik heb boek geschreven dat ik zelf graag zou willen lezen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, Twente die heeft echt geweldig meegeholpen. Maar lang niet van iedereen hadden ze de nummers. Dus ja, dan is het zoeken en speuren en soms heel ingenieus zijn. En Billy Ashcroft, die was natuurlijk vorig jaar, was dat volgens mij, in een documentaire bij ESPN. En daar was geen nummer van. En uiteindelijk dacht ik, hij heeft zijn eigen rijschool en stond zijn nummer op het dak. Dus soms is het makkelijker dan je denkt en soms is het speuren. Mita Merkela, die heb ik gesproken, die is sportief directeur bij Rode Ster Belgrado. En Arnautovic speelt daar ook. Dus ik dacht, kijken of Merkela, die staat natuurlijk in het boek, of ik Arnautovic via hem kan bereiken. Maar dat is niet gelukt. Met Fred Rutte heb ik ruim 3 uur gezeten en toen hebben we maar gezegd van, joh, we moeten maar stoppen, want er moet ergens een punt gezet worden. En dan kan je lang niet alles meenemen. Maar soms helpt het ook om dingen in context te plaatsen. Komende vrijdag wordt het gepresenteerd in de Grolsvesten. Maar het is nu al te bestellen met korting. Dus het is nu voor €20 in de pre-order te bestellen. De Apple.

0: Eén van de zomerhits van 2026. Ik moet zeggen, die hebben best leuke zomerhits opgeleverd dit jaar. De Bausa en Magnetic. Met de avonddienst. Ja. En de burn-out is bijna gebeurd, mannen. Het is bijna 9 uur, het is mooi geweest. Oké, ik had het net even over Denenkamp Undercover. Dat is de 20e editie. Als je niet weet wat het is, kan ik me voorstellen. Het is zo dat in Denenkamp sinds 20 jaar al zeg maar dat georganiseerd wordt. Elk café heeft dan zeg maar een coverband staan. En dat is echt een spektakel van de bovenste plank. Ik had het net even geroepen op zender. Dat heb ik even geweten. Wat komt er allemaal, was de grootste vraag. Dat wist ik nog niet. Ik ben even op Facebook aan het neuzen geweest. Wat er allemaal komt, en dat is niet weinig. Onder andere Deep Purple hebben ze in de coverband. We hebben een cover Anouk. We hebben de Eagles. André Hazes die komt. En wat heel erg leuk is, in de Musketier gaan ze optreden. En ze stonden al eerder daar op het Denenkamp Undercover spektakel. Namelijk Bob Marley, dat zijn Rootman en de Zion Youth Crew. Ik zeg, dat is precies waar we het over moeten hebben. Gaan we nou gezellig afsluiten? Dat denk ik. Ik zie in één keer wat wegvallen. Dan is dit de avonddienst geweest. Zien we de rest de volgende keer weer. Of ja, mazzel.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
5: Ja. Oh ja, in Oortmars.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen €2,65 voor een liter €1,95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via Lützer.

0: makkelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken, waarbij 2 personen gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Er kwam veel rook vrij, die ook naastgelegen panden vulde. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen en gebouwen te ventileren. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de Gammelkerstraat in Deurningen heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto eerst een boom raakte, de weg overstak en opnieuw een boom raakte. Vervolgens kwam de auto in een sloot terecht. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig veilig te stellen. En het merendeel van de brandweerkazernes in Twente is niet klaar voor een grootschalige langdurige stroomuitval. In 13 van de 29 kazernes zijn helemaal geen aggregaat aanwezig en op veel plekken voldoen noodstroomvoorzieningen niet aan de verwachtingen. Dit moet binnen een jaar zijn veranderd, zodat kazernes bij een blackout hun werk kunnen blijven doen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het eerst nog zonnig. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. En morgen wordt ook een droge dag met wolkenvelden en perioden met zon.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En dat wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een bedrijf aan de Hamburgstraat in Oldenzaal is maandagavond brand uitgebroken, waarbij twee personen gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. Er kwam veel rook vrij, die ook naastgelegen panden vulde. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om de brand te blussen en gebouwen te ventileren. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de Gammelkerstraat in Deurningen heeft dinsdagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een auto eerst een boom raakte, de weg overstak en opnieuw een boom raakte. Vervolgens kwam de auto in een sloot terecht. De bestuurder raakte voor zover bekend niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig veilig te stellen. En het merendeel van de brandweerkazernes in Twente is niet klaar voor een grootschalige langdurige stroomuitval. In 13 van de 29 kazernes zijn helemaal geen aggregaat aanwezig en op veel plekken voldoen noodstroomvoorzieningen niet aan de verwachtingen. Dit moet binnen een jaar zijn veranderd, zodat kazernes bij een blackout hun werk kunnen blijven doen. Heb ik nu in ieder geval wel het weer voor Twente. Vanavond is het eerst nog zonnig. In de nacht naar woensdag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. En morgen wordt ook een droge dag met wolkenvelden en perioden met zon.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht twee politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kon haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima...

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin.

0: en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar Mary, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. De Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan er bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de Straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.